90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog, met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden.
3: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

105.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.
2: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op A1 Radio. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van...

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio.
1: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïense landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

0: waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die

0: buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht, waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen een automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jou.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de N306 Harderwijk richting Kampen. Er is een evenement aan de gang. Voor Walibi Holland staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Oh, yeah.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Soms hoef je niet ver te reizen voor een andere wereld. Op zaterdag 23 mei neemt gids Gerald Kersjes je mee door landgoed Het Paradijs, een verborgen parel op een steenworp afstand van het dorp Barneveld. Hier lijkt de tijd wel 100 jaar stil te hebben gestaan. Dit opengestelde privéterrein biedt een mooie combinatie van natuur, landschaps- en cultuurhistorie. Dwars door het kampenlandschap kronkelt de Barneveldse Beek met een oude meanderende loop door het bos en een rechtgetrokken deel. Omdat dit gebied de ruilverkaveling heeft ontlopen, wisselen hogere en lagere delen elkaar af en hebben elk een eigen karakter. Houtwallen met oude bomen omzomen de kleinschalige landbouwpercelen en langs de oude beekloop is nog bijzondere beekflora te vinden. De ecologische waarde van het gebied is dan ook groot. Er leven dassen en wie geluk heeft spot misschien een ijsvogel. De tocht is ongeveer 3 kilometer lang en voert over onverharde en ongelijke paden. Goede wandelschoenen zijn dan ook aan te bevelen. De wandeling duurt van 2:30 tot 3:00 middags en het vertrekpunt is de parkeerplaats Klein Bijlaar aan de Kallenbroekerweg 182 in Barneveld. Aanmelden is niet verplicht. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. 2 maal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7:00 ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8:00 ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 17:15 en de gezamenlijke start is steeds om 18:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging in het midden van het land op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is namelijk een ongeluk gebeurd waar 2 bedrijfsauto's bij betrokken zijn. Staat daar 10 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is bijna een uur. En de A28, Utrecht richting Zwolle, voorknopend Hoevelaken, ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio, goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F. wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over een dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Radio.
4: Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Wat kennen we mooie dialecten in Nederland? Limburgs. Roanezen, bestel maar. Ja, dat vind ik ook. Roanezen, bestel maar. Uit 1991 inmiddels alweer. Hier op A1 Radio tijdens een nieuwe aflevering van Regio Actueel. Leuk dat je erbij bent op deze 19e van mei. Leuk dat je luistert naar Regio Actueel op A1 Radio. En ook luisteraars van de duurzame herhaling op zaterdagmiddag. Zaterdagmiddag 23 mei, van harte welkom. Leuk ook dat je daar luistert. Het officiële tijdstip is op dinsdagavond van 7 tot 9. Maar dit programma wordt ook herhaald op de zaterdagmiddag. Ik ben steeds meer gewend aan het nieuwe tijdstip. Dus ik hoop jij ook. Ik heb het eten net achter de kiezen. Ik hoop dat je lekker gegeten heb. Ik heb een patatje gehad vandaag. Dat was ook lekker. Ik heb me prima vermaakt. Ik ga zo meteen even een lekker koffietje zetten en dan kan ik er weer tegenaan de komende 2 uur. Want we hebben een druk programma, hoor. Dit is het programma namelijk waar je alle nieuwtjes uit de omgeving Barneveld en Nijkerk voorbij hoort komen. En dat hoor je van mij. Mijn naam is Robin Bakkenes. Leuk dat je luistert. Heb je een verzoekplaatje voor de komende uren? Kan dat uiteraard ook. Ik heb hier een telefoonnummer staan. En met dat nummer 033-246-0101 kan jij mij bereiken. En als jij ondertussen je telefoon pakt, herhaal ik het nummer zometeen nog 1 keer. Komt helemaal goed. Ondertussen vertel ik je dat ik zometeen heel veel nieuws heb. Onder andere over de Milieustraat van Barneveld. Een koffietafelboek. Het station in Hoevelaken is te sprake. Er is ontzettend veel te bespreken. Leuk dat je erbij bent. Op 19 mei 2026 gaan we weer los met

telefoonnummer te noteren. Ik zal hem nog één keer noemen. 033-246-0101. Daarop kan jij mij bereiken voor jouw verzoekje. Oké, vooruit nog één keer dan. 033-246-0101. Zometeen muziek van Fleming en Meteor. Maar eerst Cashmere op

duidelijk. Leuk dat je erbij bent bij Regio Actueel. Het programma waar je alle nieuwtjes hoort uit de gemeente Barneveld en Nijkerk. Hier op A1 Radio. En ik heb dus dat ene telefoonnummer, hè. 033-246-0101. Dat is het nummer om mij te bereiken met jouw verzoekje. 033-246-0101. Zometeen nieuws over de Milieustraat in Barneveld. Maar eerst muziek van de dijk, want we gaan dansen. En dat doen we niet zomaar ergens. We gaan naar de vulkaan.

alternatief. Trompetten, hup. Nog, kom, hup, hup, hup. Ja. De dijk en dansen op de vulkaan hier op A1 Radio. Ik heb nieuws voor je uit Barneveld. De gemeente Barneveld vernieuwt namelijk vanaf 1 juni 2026 de Milieustraat aan de Otelaarseweg. Aanleiding is de groei van het aantal inwoners en bezoekers, waardoor de huidige locatie te klein is geworden. De drukte zorgt regelmatig voor wachttijden en files daar. Ja, dat klopt. Ik heb wel eens wat weg moeten brengen. En dan sta je helemaal op een smalle 60 km per uur weg. Sta je best wel een hele poos te wachten totdat je daadwerkelijk het terrein van de Milieustraat op kan. Dus goed dat dat aangepakt wordt. Met de vernieuwing krijgt de Milieustraat meer rijbanen, een grotere wachtstrook en extra mogelijkheden om afval beter te scheiden. Volgens wethouder Mijntje Pluimers bereidt de gemeente zich daarmee voor op de toekomst en haar duurzaamheidsdoelen. Kijk, dat is altijd goed. Tijdens de werkzaamheden blijft de Milieustraat open, maar alleen op afspraak. Dat is misschien wel even belangrijk om te weten. Inwoners kunnen vanaf 26 mei, vanaf volgende week, een tijdslot reserveren. En de werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2026. Dus jij moet dat nog wel een poos doen. Mocht je de komende tijd naar de Milieustraat willen in Barneveld, moet je je dus een soort van aanmelden. Dat kan op de site van de gemeente Barneveld. Weet jij dat ook weer? Gaan wij door met de lekkerste muziek van Nederland. Heb jij ook een verzoekje voor deze twee uurtjes Regio Actueel? Dat kan uiteraard ook, hè? Deze is van Marielle bijvoorbeeld, Marco Borsato. Maar jouw verzoekje, dat kan ook. 033-246-0101.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F. aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen Yves Berensen met Terug in de Tijd. Maar eerst letterlijk Terug in de Tijd met Cher en Believe.

Hij gaat mee naar het WK als entertainment bij de wedstrijden van Oranje. Voor het publiek daar, Yves Berendsen. Hij is niet de enige trouwens die meegaat. Yuki, oud-lid van Criss Cross Amsterdam, gaat mee. En feest-dj Ruud gaat ook nog eens mee. Met z'n drieën zijn zij daar het entertainmentteam tijdens de WK-wedstrijden van Nederlands elftal. En daarnaast op veel meer locaties. Staat allemaal op de socials van Ons Oranje. Kan je daar allemaal vinden. Ander nieuws dan, niet uit Amerika, maar uit Nijkerk. Een nieuw koffietafelboek met verhalen en portretfoto's van Nijkerkse ondernemers is maandag officieel onthuld. Het boek van Ilse Hoegen en Mayella Ditsel zet lokale winkeliers, zelfstandigen en bedrijven in de schijnwerpers. Vanaf 7 uur waren die avond ondernemers, betrokkenen en geïnteresseerden welkom in gastrobar Chez Nachme aan de Nieuwstraat. Burgemeester Tinette de Jonge die ontving daar samen met architect Sebastiaan van der Pol de eerste exemplaren van het boek. En de burgemeester die heeft zelf ook een plek gekregen in het boek met een foto en een volledig dingetje erbij. Hartstikke leuk. En de initiatiefnemers Ilse en Mayelle die willen met het boek laten zien welke verhalen achter de bedrijven in Nijkerk schuil gaan. Volgens de makers draait het niet alleen om ondernemen, maar ook om de mensen, waarden en drijfveren achter de ondernemingen. En het koffietafelboek is vanaf vandaag verkrijgbaar. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Zometeen zet ik de bril van historicus op en vertel ik je wat er op deze dag in de geschiedenis is gebeurd. En dat zijn een paar bijzondere, hele bijzondere feitjes, kan ik je melden. Ook heb ik dus een telefoonnummer 033-246-0101. Voor jouw verzoekje, Femke die belde net tijdens het nieuws van 19:30 en vroeg Harry Styles aan, omdat ze daar morgenavond heen gaat. Heel veel plezier daar. En dan ga je deze onder andere horen. American Girls, Harry Styles.

0: Elke week neem ik je mee terug de tijd in. En vertel ik je een aantal gebeurtenissen die op deze dag in de geschiedenis gebeurd zijn. Ja, en dat is heel uiteenlopend, kan ik je wel vertellen. Namelijk het volgende. In 1891 gaat op deze dag de aanleg van de Trans-Siberische spoorlijn van start. En dat werd de langste spoorlijn ter wereld. Ja, dat je het even weet. Volgende feitje. In 1962 zong Marilyn Monroe op deze dag, op 19 mei, haar iconische Happy Birthday, Mr. President, voor John F. Kennedy in het Madison Square Garden. En even een opfrissertje voor hoe dat toen klonk.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Ja, het gaat er heftig aan toe, hè?
1: Happy birthday to you.
0: Ja, nou ja, dat dus. Dat was dus in 1962. En als laatste, in 2001 opent attractiepark Toverland op deze dag in Zevenum officieel haar deuren. Zometeen nieuws over een opvallende samenwerking rond station Hoevelaken. Maar eerst over dat laatste feitje van Toverland. Er is nu eigenlijk maar één nummer wat ik echt kan draaien, denk ik.

Het optreden van Doten bij RTL Late Night bij Humberto Tan uit een jaar of, ja, wat zal het geweest zijn, 2013, 2014, toen dit nummer uitkwam. Dat staat nog op mijn netvlies geschreven. Doten die speelde het hele nummer op de trommel. Toen, toen, toen, toen, toen. Ja, en het ging maar door en het ging maar door. En hij hield het vol en ook tegelijkertijd zingen. Ik vond het heel erg knap. Doten met Home hier op A1 Radio. Leuk dat je luistert naar Regio Actueel. Mijn naam is Robin Bakkenes en ik breng jou tot 9 uur het laatste nieuws uit onze regio. En straks aan de klok van 8 uur nog veel meer nieuws en muziek natuurlijk. Onder andere nieuws over de vogelgriep, een nieuwe parkeerplan in Nijkerk, een laffe diefstal in Putten. Kortom, het is een uurtje vol knallen nog, maar ook muziek. Zo, tot 9 uur dus. Maar eerst Suzanne en Freek.

0: Thuis, in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Ropa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A28 Utrecht-Zwolle, daar is bij knooppunt Hoevelaken het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: AE Radio.
0: AE Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

nog een uurtje knallen met Regio Actueel. Ik heb de belangrijkste nieuwtjes uit de regio op een rij gezet. Daarnaast komt de beste muziek voorbij. Wat dacht je namelijk van Bruno Mars?

0: Marco Schuitmaker.
1: Ik ben er zelf eens doorgerend.
0: Met Engelbewaarder hier op A1 Radio. Ja, ja, ja. Het tweede uurtje. Het is nu precies 8:10 op jouw dinsdagavond, 19 mei 2026. En als ik naar buiten kijk, dan word ik niet heel erg vrolijk. Ik zie vooral een grijze lucht. Ik zie veel donkere wolken, een klein drupje hier en daar. Het is heel anders tegenovergesteld wat dit weekend gaat worden. Want dit weekend wordt het gewoon een graadje of 30. Ongelooflijk. Misschien dat ik zo meteen al wel een lekker zomers plaatje kan draaien om jou in de stemming te brengen voor dat lekkere weekend. Dat is buiten niet heel erg best. Gelukkig heb ik hier lekker net een bakje koffie gezet. En dat maakt mij dan wel weer heel vrolijk. Een lekker warm bakje hoort wel bij die grijze lucht. Hoe drink jij je koffie eigenlijk? Ik heb een lekker bakje zwart. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij je koffie drinkt. Laat het me vooral even weten via mijn telefoonnummer. 033-246-0101. Via daar kan je dat even laten weten. Je kan ook even een verzoekplaatje insturen. Dat heeft Michael net ook gedaan. Michael belde mij tijdens het nieuws. Dat is niet zo tactisch, want ik had hem graag even een lijn gehad. Hij wilde graag Michael Jackson horen. Nou, die kan hij zo meteen krijgen. Dat ga ik zeker even regelen. Ik denk bad. Dat is wel een poosje geleden. Afgelopen weekend is mijn familie bij de film geweest. En ik zag net dat er een tribute band is aangekondigd in de Ziggo Dome. Die een hele avond Michael Jackson gaat verzorgen. Dus dat is hartstikke tof. Ben je daar fan van, zou ik daar zeker heen gaan. Leuk dat je er nog steeds bij bent bij Regio Actueel. Ik heb bed voor je. Michael Jackson. Zo meteen nieuws uit de gemeente Nijkerk en Barnevelde. Onderhand over de vogelgriep. Een nieuw parkeerplan in Nijkerk. Een laffe diefstal in Putten. Kortom, nog een heel uurtje vol. Tot 9 uur. Regio Actueel met nu Michael Jackson.

0: een ongelooflijk bekende en populaire TikTok-sound ook. Olivia Dean, So Easy, hoorde hier op A1 Radio. Nieuws uit Wageningen. De Wageningen University and Research heeft geconcludeerd dat de proeven met legkippen die in 2025 zijn gevaccineerd tegen de vogelgriep goed werken. De kans op uitbraak van de vogelgriep nam af bij die deelnemende bedrijven. En de secretaris van Landbouw Silvio Erkens wil daarom dat de vaccinatie verplicht wordt voor alle bedrijven met legkippen. In een brief aan de Tweede Kamer is te lezen dat de eerste resultaten van die pilot dus positief zijn. Dat schrijft Omroep Gelderland. Er wordt gezegd er zijn geen handelsbarrières opgeworpen. De tafeleieren van de kippen van het bedrijf worden in Nederland afgezet. En de handelspartners zijn zeer te spreken over de transparante wijze waarop Nederland de hele pilot vorm heeft gegeven. En de communicatie daarover heeft verzorgd. Dat werd dus daarover gezegd over die pilot. En in een Kamerbrief schrijft Silvio Erkens dat hij werkt aan een plan voor verplichte vaccinatie. Bewindslieden hielden een dergelijke verplichting tot nu toe tegen. Onder meer vanwege mogelijke problemen met de export van producten van gevaccineerde kippen. De VVD-bewindsman gaat hierover in gesprek met de legkippensector. Hij wil voor het einde van het jaar een plan van aanpak gereed hebben.
1: Actueel, elke zaterdag tussen 11 en 2.
2: De stem van jouw regio is

0: Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: Sorry dat ik jou mee moest nemen naar mijn paradijs vol problemen. Maar spanning is hier genoeg.

vloek. Ik weet dat ik altijd te laat kom. Mijn ontbijt begint te eten in de avond. Maar ik leef voor jou en jij ziet.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: En ik had jou een aantal zomerse hits beloofd. Wat dacht je van deze van Ricky Martin, Living La Vida Loca? We wanen ons alvast in dit weekend. Het wordt 30 graden. Nu zie je er nog niks van, maar we gaan alvast proberen om te voelen hoe dat is.

Ik had vroeger in de auto een cd'tje en daar stond dit nummer dan op. Ja, en dat bracht me echt terug. Ach, naar de zomers. Ja, heerlijk. En daarom vond ik het ook echt een zomerse plaat om nu even te draaien in dit zomerse, ja, kwartiertje wou ik zeggen, maar meer dan 5 minuten is het niet geweest. Want ik draaide Living La Vida Loca en Sané hier ten ere van het lekkere weer wat eraan zit te komen. Nu nog even niet, want als ik naar buiten kijk regent het. Maar dat lekkere weer komt echt ons kant op. Ja, ik denk zeker vrijdag wel dat het graadje of 28 zou worden. En het weekend alleen maar hoger en hoger. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ander nieuws, de Nijkerkse ondernemersvereniging presenteerde afgelopen week nieuwe voorstellen voor het parkeerbeleid in de binnenstad. De plannen die moeten een alternatief bieden voor de maatregelen die de gemeente eerder wilde invoeren om parkeren kostendekkend te maken. De raad die besloot vorig jaar dat parkeren in de binnenstad kostendekkend moest worden. Daarom nam de gemeenteraad in november bij de programmabegroting een amendement aan over dat parkeerbeleid. Via dat amendement kreeg de ondernemersvereniging samen met ondersteuning van de gemeente de kans om een alternatief maatregelenpakket uit te werken. En afgelopen week werden dus die voorstellen officieel overhandigd aan de raad op het gemeentehuis. En de initiatiefnemers die hopen nu eindelijk tot een definitieve oplossing te komen. Jan Gardenbroek die is voorzitter van de parkeerwerkgroep van de ondernemersvereniging en heeft in ieder geval goede hoop. En hij zegt, ik ben nu al 10 tot 12 jaar bezig met parkeren in Nijkerk. Op een gegeven moment wil je gewoon een definitieve oplossing neerzetten en zeggen, dit is het plan en zo gaan we het doen. Nou Jan Gardenbroek, ik snap je volledig. Ik hoop voor harte dat het voor jou snel aan... dat die oplossing er snel aankomt, laat ik het zo zeggen. Radio!

Davina Michel, Dating the Devil hier op A1 Radio. Een echtpaar uit Putten die is slachtoffer geworden van een babbeltruc. Slachtoffers werden gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Vervolgens de beller liepen hun spullen gevaar. En nog een half uur later stond er iemand aan de deur om bankpassen en sieraden op te halen. De politie heeft maandag twee mannen aangehouden in het onderzoek naar de fraude. Het gaat om een 21-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer en een 18-jarige man uit de gemeente Hillegom. En de twee zitten vast en worden momenteel verhoord. De opluchting, misschien dat ze aangehouden worden is een opluchting, maar de oplichting die gebeurde op vrijdag 10 april. Het echtpaar die werd die dag meerdere keren gebeld door de zogenoemde bankmedewerker. Die vertelde dat er een briefje met hun adres was gevonden en volgens de beller konden criminelen daardoor misbruik maken van hun gegevens. De slachtoffers die moesten daarom hun bankpassen en sieraden klaarleggen en een zogenaamde bankmedewerker die zou de spullen dan even opkomen halen om ze veilig te bewaren. Ja, korte tijd later stond er dus inderdaad iemand aan de deur die de spullen meenam. En na de melding begon politie direct een onderzoek. Agenten deden buurtonderzoek en bekeken camerabeelden uit de omgeving. En volgens de politie hebben die beelden geholpen bij het opsporen van die verdachten. Dus dat is wel heel erg goed. De politie die waarschuwt dat echte bankmedewerkers en agenten nooit aan de deur komen om bankpassen, geld of sieraden op te halen. Mensen die zo'n telefoontje krijgen moeten direct ophangen en zelf contact opnemen met de bank of politie. Staat er een verdachte situatie voor de deur, bel dan 112. Hartelijk alsjeblieft voor dit advies.

Wat een power heeft die vrouw. Anouk met Girl hoorde hier op A1 Radio. Waanzinnig. Dit was hem alweer. Voor nu wens ik je een hele fijne avond. Hopelijk spreken we elkaar volgende week dinsdag weer. Van 7 tot 9 op de dinsdagavond. Heb een fijne week. Ik laat je achter met onder andere Gerard Joling. Hoi hoi.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. Volgens ecologen zit de Hofvijver vol met karpers, vorens en baarzen. De vissen worden met netten en elektrovisserij gevangen en daarna overgebracht naar andere wateren vanwege de verduurzaming van het Binnenhof. De bekende roodbuikschildpad Mark blijft gewoon. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Jetten noemt de Urgenda-oprichter een onvermoeibare voorvechter voor het klimaat, die altijd creatief meedacht over oplossingen voor klimaatproblemen. De twee werkten samen toen Jetten in het laatste kabinet Rutte minister voor Klimaat was. Urgenda won destijds de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
2: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Alain Clark met Kiss You The Same bij een kerstverse nieuwe uitzending van Sportmatinee op A1 Radio. In de studio zit ik vandaag met Jeroen Brons. Hij gaat de techniek en de muziek verzorgen. En mijn naam is Patrick Helderman. En we hebben natuurlijk ook weer live verslag vanmiddag. Langs de lijn, er zijn twee wedstrijden die om half drie al gaan beginnen. Dan hebben we het over de wedstrijd van Hoevelaken. Zij moeten uitvoetballen in Hilversum tegen HSV Wasmeer. Daarbij is Willem van Vliet aanwezig. En ook live verslag bij de wedstrijd van NSC Nijkerk. Zij spelen thuis, ontvangen ASC Waterwijk. En daar hebben we Arno Verhoef langs de lijn staan. Om 3 uur begint er nog een wedstrijd waar we live verslag van hebben. Dat is de wedstrijd van de Veense Boys. Zij spelen thuis en zij ontvangen BFC. Daarvan in deze uitzending updates uit ogen en de mond van Kees van de Heuvel. En om 3:30 smiddags is er ook nog een wedstrijd van Sparta Nijkerk. Zij spelen thuis en zij ontvangen voetbalvereniging Eemdijk. Daarbij is Werner Bredemeijer aanwezig. Een beetje pech voor Werner en ook voor de luisteraars die fan zijn van Sparta Nijkerk. Want ja, wij zenden uit tot 5:00. Dus die wedstrijd die gaan we niet helemaal uit kunnen zenden. Maar goed, als het begin van de wedstrijd goed is, dan is het wat dat betreft voor ons ook goed. Dus inderdaad, de komende 3:00 heel veel lokaal voetbal, nieuws en live verslagen van de velden. Dankzij onze verslaggevers. En zoals ik net ook al zei, zit Jeroen achter de knoppen voor de goede muziek vandaag. En hij heeft wat klaarstaan voor ons. Namelijk

0: Ja, dit programma draait vanmiddag om live voetbalverslag. En de verslaggevers die buiten lekker aanwezig zijn... Hopelijk ook nog een beetje kunnen genieten van het zonnetje. En een van die verslaggevers is Arno Verhoef. Zoals net al gezegd, aanwezig op de sportvelden van NSC Nijkerk. En zij ontvangen ASC Waterwijk. Arno, hoe het weer is, hoef ik niet te vragen.
1: Nou, ik zeg goedemiddag. Ik zit hier binnen namelijk.
0: Ah, kijk.
1: Dus het is op een hoopje. Het is een beetje broeierig, maar het raam is los. De deur is los, het scheelt weer. Maar ja, vorige week was ik toevallig bij SC Putten tegen Wezen Boys, want ik kon de NSC niet halen. Toen zat iedereen met zijn winterjas aan. En nu is het 20 graden warm, dus dat was het verschil. Maar ja, het is warm met voetballen, maar ja, het is het einde van het seizoen voor NSC. Het is een raar seizoen eigenlijk als je nagaat. Voor de winterstop stonden we tweede. Achter de kampioen van Go and Kampen. Toen kwam er een hele slechte periode van 5 nederlagen op een rij. Uiteindelijk heeft de nieuwe trainer Stefan Huizing het opgeknapt. Deze trainer heeft ook bijgetekend voor het seizoen. En NSC is al 6 wedstrijden ongeslagen. En dat heeft dit doet NSC derde staat. Kan geen stapje meer over op lagen. Maar het zit ook best wel raar in elkaar het systeem. NSC staat derde. Waterwijk staat nu veilig. Staat de 10e plek. Dus, maar het probleem is, Waterwijk heeft genoeg aan het punt. NSC heeft genoeg aan het punt voor de na-competitie. Voor ze derde nemen ze kampioen van de periode over. Waterwijk heeft bij een puntje genoeg voor de handhaving. Want als Waterwijk een puntje pakt, dan blijven ze tiende. En dan komen ze in de na-competitie, want dan zijn ze winnaar van de tweede periode. Maar dus het tweede zou een 0-0 wezen. Bij winst van NSC heeft NSC de periode. Maar dan komt weer probleem is. Wint weer Go Ahead Kampen. Dan Go Ahead Kampen wint weer, dan kan Go Ahead Kampen, dan kan Reboer weer de periode pakken. Want Reboer speelt tegen Zeewolde. Zeewolde speelt kamp voor degradatie, die moeten winnen. Maar als Reboer wint en Go Ahead Kampen wint, speelt Waterwijk na competitie voor degradatie. Dan heeft NSC de periode bij winst. En dan wordt Reboer het vierde, maar dan pakt Reboer de periode van de kampioen. Het is heel lastig in elkaar te vallen voor NSC. Het is 3 weken geleden waren we nog niet veilig en nu spelen voor de na-competitie voor een eventueel naar de eerste klasse. Dat kan eventueel Roda 46 wezen, maar dat kan ook weer Zuidvogels wezen uit Huizen. Dus het is Roda 46 of Zuidvogels. Dat hangt er ook af van de wedstrijd van hoe vandaag de stand is en natuurlijk bij de Zuidvogels tegen SC Putten wat die gaan vandaag doen. Dus het is spannend in deze klasse, zelf voor promotie en voor na-competitie. Het is eenzaam bekend, dus Go Ahead Kampen die gaat promoveren aan Lunteren, het gaat voor de na-competitie. Maar ja, het is spannend. De opstelling van vandaag voor NEC zijn een paar wijzigingen. We hebben namelijk 2 geschorst en nog een paar geblesseerden. Op een goal staan steeds Scherp en Hilgers. In rechtsback is Daan Kleiveld, Ryan Quint. En dan hebben we Joey Quint als linksback en Daan van der Velde als centrale verdediger. Dan moet ik even kijken naar het middenveld is met Dani Mostert, Tonsi Bakoki en dan moet ik goed even kijken wie de eentje nog is. Want ik vergeet natuurlijk een eentje, dat is Koen van der Water denk ik. En voorin spelen met Karreman, Liefdink en Arslan Gümüş. Ja, de NEC en de wissels zijn dus Sam Hilghorst, Daan Kivet, Stan de Mots, Bart van der Meen, de zelfkeeper en Joshua Driehuis. Dat vind ik een beetje vreemd, maar dat te zeiden. Die speelt de laatste paar weken heel goed. NEC miste natuurlijk nog een paar mensen. Maar dat zijn hier vandaan die NEC moeten winnen. Kan in ieder geval verschillen wezen, want er staat een rechtsback die normaal middenveld die normaal rechtsback speelt. Dus we moeten even tijdens de wedstrijd gaan bekijken. Het is een wedstrijd die veel kant op kan. Een brilstand, een 0-0, zou voor beide bezig zijn. Maar ja, als je voetbal speelt, wil je graag winnen. De wedstrijd begint om 2:30 op de NEC-burg.
0: Ja, en daarmee is NEC ook de eerste die gaan aftrappen in die tweede klasse G in District Oost. En het kan natuurlijk ook nog wel zo zijn dat dan de andere teams op afstand toch een klein beetje op afstand mee gaan kijken. Met wat er allemaal gebeurt hier op het Nijkerkse veld. Want inderdaad, de andere wedstrijden beginnen later. Om 3:00 middags, Batavia 90 tegen VV Hierde. CJVV tegen Lunteren. Nunspeet speelt ook thuis en zij ontvangen Go Ahead Kampen. Dan om 3:00 ook nog de wedstrijd SDO tegen de Buitenboys. En in diezelfde tweede klasse G in het district Oost is er ook nog 1 wedstrijd die om 2:15 aftrapt. Dat is Robure Velocitas en zij ontvangen thuis voetbalvereniging Zeewolde. Zometeen heb ik nog meer voetbalprogramma's of laten we het zo zeggen starttijden beschikbaar. Maar ik vind het eerst tijd weer voor een stukje muziek, Jeroen.

op A1 Radio dankzij Alvaro Soler met zijn El Mismo Sol uit 2015. En van 2015 gaan we naar de actualiteit van 2026. Want er gaat gevoetbald worden, ook in de derde divisie A. Een late speelronde, want daar beginnen ze allemaal om 3:30. Dan hebben we het over de wedstrijden voetbalvereniging Dovo tegen ADO 20. DVS 33 uit Ermelo speelt thuis en zij ontvangt SV Huizen. Dan de Harkemaas Boys. Zij spelen tegen Sportlust 46. Voetbalvereniging Hogeveen speelt ook thuis en ontvangt SC Genemuiden. Dan Scherpenzeel. Zij spelen thuis, ontvangen HSC 21. Staphorst speelt tegen Roda Raalte. Dan SV Urk tegen Excelsior 31. Nog een wedstrijd in die derde divisie A is die van SV TEC. Zij ontvangen USV Hercules. En natuurlijk ook Sparta Nijkerk. Zij spelen thuis en zij ontvangen voetbalvereniging Eemdijk. En daarvoor kunnen we nog een stukje mee gaan luisteren met Werner Bredemeijer, die daar later vanmiddag voor ons bij is. En als je dacht dat die wedstrijden al laat zouden gaan beginnen, nou, dan heb je het mis. In de vierde divisie D, daar kunnen ze er ook wat van. Dan beginnen ze nog een uurtje later, om 4:30 vanmiddag pas. Dat zijn de wedstrijden AZSV tegen ONS Sneek. Deto speelt tegen Quick 20. Voetbalvereniging Heino speelt tegen WHC. Hoogland speelt thuis, zij ontvangen TVC 28. RKSV Neo speelt tegen PKC 83. De Olde Veste 54 speelt tegen HZVV. SVZW speelt thuis en zij ontvangen DZC 68. En omdat ik ook even genoeg heb van al die afkortingen, kunnen we gaan kijken naar SDV Barneveld. Zij spelen thuis en zij ontvangen de Flevo Boys. Zometeen heb ik nog meer voetbalprogramma's klaarstaan, maar eerst is het weer tijd voor een stukje muziek.

0: Sommigen die zullen mij een cultuurbarbaar vinden als ik zou zeggen dat ik deze plaat nog niet kende. Maar ja, goed, ook daarvoor luister je soms naar A1 Radio om ook nieuwe muziek te ontdekken. Hoewel, nieuw, viel reuze mee. Dit kwam al uit in 1989. Ja, toen was ik 1 jaar, dus misschien dat ik toen nog niet zo bewust van de muziek was. Anywho, Gene Pitney en Mark Almond, samen hadden ze dit nummer Something's Got a Hold of My Heart. We gaan nog even kijken bij de eerste klasse F in het district Oost. Daar beginnen alle wedstrijden om 3:00 vanmiddag. Dan hebben we het over CSV Apeldoorn tegen VV Berkum. Doskampen speelt tegen KHC. Er is ook nog een wedstrijd Roda 46 tegen voetbalvereniging DTS uit Ede. Unicum speelt thuis en ontvangt voetbalvereniging Bennekom. Dan VV VRC tegen VVOG uit Harderwijk. De Zuidvogels spelen thuis en ontvangen SDC Putten. En er is ook nog een wedstrijd waar we live verslag van hebben. Dat is natuurlijk de wedstrijd van de Veense Boys. Zij spelen thuis en zij ontvangen BFC. De tweede klasse G in district Oost heb ik eerder al doorgenomen. Dus we maken een sprongetje naar de derde klasse N. Ook in het district Oost. Daar beginnen de meeste wedstrijden om 2:30. Dan hebben we het over AVV Columbia tegen Owios. Hattem speelt thuis tegen de buren van Hatto Heim. Dan ook een wedstrijd VV Heerde tegen Vios Vaassen. Voetbalvereniging SEH uit Heerde spelen thuis en ze ontvangen SV Epe. Dan een wedstrijd Zwart-Wit 63 tegen SP Teugen. VVOP uit Voorthuizen moet uitvoetballen. Zij spelen in Apeldoorn tegen AGOVV. En in die derde klasse N is er ook nog 1 wedstrijd. Die begint om 3:00 vanmiddag. Dat is de wedstrijd van Groen-Wit 62 tegen SV Het Harde. Dan in de derde klasse C in het district West 1. Daar vinden alle wedstrijden de aftrap om 2:30 plaats. En dan hebben we het over Eemnes tegen SV Loosdrecht. Schravenland speelt thuis en ontvangt voetbalvereniging Hees. ASC Nieuwland speelt tegen HVC. Dan hebben we ook nog de wedstrijd Olympia 25 tegen SV Achterveld. SO Soest ontvangt SV Laren 99. TOV ontvangt voetbalvereniging Hooglanderveen. En SC Hoevelaken moet uit gaan voetballen. Zij moeten naar Hilversum. Zij spelen tegen HSV Wasmeer. En daarover gaan we zometeen meer horen van Willem van Vliet. Er zijn er ook nog 2 klassen die we normaal gesproken ook volgen, maar die zijn al uitgevoetbald. Dan hebben we het over de 4e klasse B in het district Oost. Daar vonden we altijd onze Terschuurse boys. Die zijn dit voetbalseizoen als 6e geëindigd. Met 25 punten uit 22 wedstrijden. En dat wil zeggen dat ze gewoon lekker de 4e klasse blijven handhaven. In de 5e klasse B in het district Oost, daar vinden we onder andere voetbalvereniging Stroe. Die zijn dit jaar kampioen geworden en die zullen dus ook automatisch gaan promoveren. En die komen in de 4e klasse uit, lijkt het mij leuk als de voetbalgoden ons goed gezind zijn en VV Stroe wordt in de pool van de Terschuurse Boys gemieterd, want dan hebben we weer een paar leuke Barneveldse derbies op het programma staan. Waar nog meer Barneveldse derbies kunnen blijven ontstaan is in die 5e klasse B in het district Oost. Daar vinden we namelijk ook nog VV Barneveld, die zijn 5e geworden dit seizoen. 31 punten uit 20 gespeelde wedstrijden. En de Veluwse Boys, die staan daar kort achter, die zijn 6e geworden met 29 punten uit 20 gespeelde wedstrijden. Maar dat wil dus zeggen dat zowel VV Barneveld als de Veluwse Boys gewoon lekker in de 5e klasse blijven hangen. Dat belooft dus ook voor volgend voetbalseizoen weer een paar Barneveldse gemeentederbies op het programma. Goed, het is inmiddels ook alweer bijna 2:30. Dat wil zeggen dat de voetbalwedstrijden van start gaan. Maar ook dat we eerst nog even gaan luisteren naar de headlines van het nieuws.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: volgend jaar erna.
1: Het beste advies wat je kunt krijgen. Listen to the radio van The Course bij deze uitzending van Sportmatinee. We gaan eens even kijken via Willem van Vliet hoe het eraan toe gaat in Hilversum. Want daar is net begonnen de voetbalwedstrijd HSV Wasmeer tegen SC Hoevelaken. Willem.
0: Ja, allereerst hebben we een heel mooi bericht gekregen van ons tweede team. Die hebben met 0-1 gewonnen in Wezep van WHC. En hebben de periode voor de na-competitie voor promotie. Dat is knap, want vorig jaar zijn ze kampioen geworden. Dus dat is even voor het tweede.
1: Felicitaties.
0: Dankjewel. Ja, het eerste speelt hier zijn laatste competitiewedstrijd. Je kan natuurlijk niks meer winnen of verliezen. Wasmeer gaat nog wel voor een periode. We zijn compleet, behalve Jurie van der Hoeven. En ja, Wasmeer kan dus nog de na-competitie bereiken voor promotie. We hebben thuis van hun gewonnen met 4-1. Ik ben hier voor het eerst op dit sportpark. Mooie grote club, heerlijk in het zonnetje. Ja, alles heel gezellig om hier te voetballen. Wel warm natuurlijk voor de spelers. En 4 minuten gespeeld, 0-0.

0: of af te kondigen, omdat iedereen hem toch wel kent. Maar ja, ik ben mezelf. Ik kan het dan ook niet laten om er dan toch wel te gaan doen. We gaan ook nog voetballen. We gaan kijken bij de wedstrijd van NSC Nijkerk tegen ASC Waterwijk. Voor ons langs de lijn of in het commentatorhok zit Arno Verhoef.
1: Ja, we zitten in de 5 minuten van de wedstrijd. En voordat ik wegwedstrijd zag, hadden we drie nieuws. Er zijn namelijk 2 NSC-leden overleden en langleden. Dat is Gerard van der Pol en Aron van Duinkerken. Daarom hadden we NSC al bij de mensen 2 minuten stilte. Dus helaas voor deze mensen. Maar ja, het voetbal gaat gewoon door. Ik wens in ieder geval nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. En misschien was daarom NSC wel niet wakker. Want binnen een minuut had Waterwijk al de dot van de kans via Sint Lucia. Die eerste goede kopkans kreeg. Redding van doelman Gerben Hilbert. Daarna was het nog Nico Randas. Die kon ook vrij schieten. Maar die werd het, hij tipte goed over de keeper heen. Maar Rijn Twint haalde de bal goed van de lijn af. Net voor de lijn af. En zo gaat nu Waterwijk weer verder in de 16 meter. Via nummer 10 Campus komt daar een kans in de scorebal. Dat is NSC aan het doen, weet ik niet. Maar het is Waterwijk. Die heeft volgens mij peperstoep gegeten. Want wat ik al zei, Waterwijk en NSC heeft goed aan het punt. NSC om derde te worden, dan worden ze pakken de periode van de kampioen overgenomen Kampen. Waterwijk is bij een punt ook veilig voor na-competitie. Dat klinkt heel raar. Als je ook al heb je een periode gewonnen en je gaat de na-competitie voor degradatie, raak je de periode kwijt. Dus Waterwijk heeft genoeg aan een puntje. En als bij NSC, als NSC wint, is NSC winnaar van de tweede periode, is Waterwijk misschien wel tot na-competitie verplicht. En dan kan eens ook nog Reboer de periode pakken. Als Reboer wint bij Zeewolde en Douwe-Kampen wint ook zijn wedstrijd, dan wordt Reboer vierde in de competitie. En dan pakken ze, dan heeft, omdat het NSC dan de tweede periode pakt, krijgt Reboer als vierde plek de winnaar van de kampioen. Dus zo kan het nog spannend in deze klasse gaan. Er zijn spanning en degradatie. 3 weken geleden stonden we nog, stond NSC ook derde. En toen was NSC zelfs nog niet veilig. Maar het is NSC begint hopeloos aan deze wedstrijd, want het is echt zomeravond voetbal. Het is al 2 dotten van kansen gehad voor Waterwijk, die er wel goed op zitten. En daar hou ik van. Ploegen die voor alles of niets gaan. Ja, wat ik al zei, zelf zit in de 80e minuut en er staat allebei nog 0-0. Wat ga je dan doen? Ja, dan weet je natuurlijk al heel vaak voetbal dat nog geen ploegen geen risico meer nemen. Het was een aantal zoenen geleden. Speelde NSC tegen Roda 46 thuis. Het was zo raar. Bij winst werd NSC, was nog eerste klasse, kon NSC bij winst promoveren naar de 4e divisie, toen nog voormalig hoofdklasse. Bij winst van Roda kon Roda promoveren en bij een gelijkspel en Putten won met Putten. Werd om vierde in de competitie en uiteindelijk werd hier al bij 2-2 bij de ploeg van Wouwlicht. En Putten speelde toen voor een na-competitiewedstrijd, maar de eerste wedstrijd tegen Zuidpools werd al gelijk overloren. Want als NSC de na-competitie haalt, en dan gaan we dan wel vanuit, of moet heel raar lopen, dan hebben ze dan uit de strijd te goed. En het zijn met 2 wedstrijden, de eerste is gelijk uit. En daarna is het op neutraal terrein. Dus je speelt maar 2 wedstrijden. Dus is die weer van juni kun je nog zitten voetballen. Voor de rest, ja, er zit in de 8-2 wedstrijd. NSC heeft eigenlijk niks laten zien. De bal is erig opgegaan. Dat is de kant van Doemhof NSC. Dat willen we natuurlijk niet. De 8 minuten speelt op klok. 0-0 NSC Waterwijk.

0: Never Been Better van Rondé in plaats van vorig jaar tijdens deze uitzending van Sportmatinee. En in de categorie Never Been Better, er is ook goed nieuws te vermelden vanuit Hilversum. En dat gaan we horen van Willem van Vliet.
1: Ja, Hoeflaken scoort inderdaad 0-1 in de 13e minuut voor over het Roy de Jong op rechts de bal. En speelt hem keurig over naar Robin Elverding. En die scoort 0-1 hier na een kwartier spelen. 0-1 voor Hoeflaken.
0: Nou, die eerste goals die zijn al gescoord. In dit geval ook voor Hoevelaken, maar ook in die derde klasse C is er al meer gescoord. Ook bij de wedstrijd Schravenland tegen Hees. Daar heeft Schravenland er zin in. Die staan met 2-0 voor op dit moment. En er is ook gescoord in Nieuwland bij ASC Nieuwland tegen HVC. Daar staat het 1-0. Dan gaan we even een blik werpen op de derde klasse N in de district Oost. Daar zijn ook alle wedstrijden al om 2:30 begonnen. En daar zijn er bij 3 gescoord. Te weten AVV Colombia tegen Ovios, 0-1. VV Heerde tegen Vios Vaassen, ook daar 0-1. En diezelfde stand van 0-1 vinden we ook op het bord van voetbalvereniging SEH tegen SV Epe. We hebben ook nog een verslaggever klaarzitten om wat te gaan vertellen. Dat is natuurlijk Arno Verhoef, aanwezig bij de wedstrijd NSC Nijkerk tegen ASC Waterwijk.
2: 12e minuut, 0-0. En dezelfde kleine mogelijkheid. Goede aanval aan linkerkant via Aslan Gumus kreeg een goede steekpaas van Bakoki. Gumus ging zijn centrale persoon voorbij, Meijer. En nu komt de kans voor Waterwijk. Via zijn rugnummer kan ik echt niet zien aan deze kant. Maar nu laat hij hem wel zien. Dat is Randas. En die wil keeper omzeilen. Wordt goed een beetje meegeholpen met verdedigen door Daan Kleinveld. En ze speelt een beetje met een ander centraal duo. Dan kun je wel een beetje werken, want weet je wel samen gevoetbald hebben. Is toch weer een grote kans hoor, voor Waterwijk. Men heeft ook een mogelijkheid. In principe wel 2. Die is via Gumus. Die gaf de bal voor. Wat er aan linkerkant van het veld voor de 5 meter. Maar beter zelf kunnen schieten en de verre hoek kunnen kiezen. En dat was misschien een keeper kansloos geweest. En daarna een goede aanval van NEC via Karreman. Werd vastgehouden door zijn dekkersspeler Thomas Bakker. Maar ballen bij losvingen werd hij goed. Schijt ze het goed voordeel. Gaf de bal naar rechts. Naar Koen Liefdink en die gaf de bal voor. Maar die bal komt net niet aan, want anders kon Karreman wel in binnenhalen. Net dan die grote kans voor Randas. En dat was de tweede dot van de kant, de derde al moet ik zeggen, voor Waterwijk binnen 12-13 minuten. Het is een best leuk opgaande wedstrijd. Nou, ik hoop dat ze bij NEC wel nu wakker zijn. Het is warm natuurlijk. En misschien zijn dat die jongens van Almere wel gewend. NEC moet er wat doen. Maar ik had al gelijk gewisseld al, want normaal staat Dani Mossert respect. En Daan Kleinveld het middenveld. Nu staat Daan Kleinveld achter op rechtsback en Dani Mossert middenveld. Maar ik zou het in de stuiving nu was, ik zou het omzetten. De ingooi voor Almere. Oeh, een schotje. En dan wordt hij aangeraakt. Een schotje van Staals.

En die wordt dan licht getoucheerd door een verdediger van de NEC. En dan mag Waterwijk weer een cornerbal gaan nemen. De tweede in deze wedstrijd binnen 14 minuten gespeeld. Wordt dan genomen door Randas. Nemen nog gauw even mee. Wordt een indraaien van de linkerkant van het veld. Wordt dat een indraaien met rechterbeen. NEC zet positie neer. Want NEC krijgt bij cornerballen best wel vaak af en toe een doelpunt tegen. Omdat NEC niet zo'n centrale lange verdediger. Zij is die een beetje goed in. Dat is Stan Wollap. Niet zo schorst. De cornerbal is niet goed. Omdat Daan van der Velden, we hebben namelijk Daan in ons team. Nu NEC een counter voor Koen Liefding. Nee, dus Randas leert goed. Die schiet naar Doelman hoger door. En zo gaat de wedstrijd een beetje op en neer. Heeft al Waterwijk de hoogste kansen gehad. 15 minuten op de klok, 0-0.

0: We laten de muziek even voor wat het is, want er is nieuws te vermelden van de velden uit monden van Willem van Vliet.
1: Ja, in de 21ste minuut heeft Wasmeer weer de gelijkmaker gescoord. Het was een bekeken schuiver van de spits van Wasmeer. En het is hier 1-1, halverwege de eerste helft.
0: Ik heb nog even wat meer tussenstanden uit die klasse. TOV tegen Hooglanderveen 0-2 op dit moment. ASC Nieuwland tegen HVC 1-0. En Schraafland tegen voetbalvereniging Hees 2-0. Dan zijn er ook nog wat tussenstanden te vermelden in de derde klasse en in het district Oost. AVV Columbia tegen Ovios 0-1. Hattem tegen Hatto Haim 1-0. Voetbalvereniging Heren tegen Vios Vaassen 0-1. En SEH tegen Epen 0-2. Dit volgen we allemaal omdat VVOP uit Voorthuizen uitkomt in die pool. Kunnen we gelijk nog even een korte blik werpen op het veld van NSC Nijkerk. Arno Verhoef.
2: Ja, 19 minuten gespeeld. Het is een NEC, wat net steeds niet goed. Ik vind Waterwijk gewoon beter voetballen. Waterwijk krijgt weer nu weer een vrije trap. Overtreding gemaakt. Randas gaat die bal innemen. Een cornerbal indraaien. Bij de tweede paal staat de nummer 3. Moet ik even zijn naampje. Dat is Robin Meijer. Die kopt via de grond naast. Maar Waterwijk is gewoon wat feller. En Waterwijk gaat ook gewoon voor de winst. En NEC hoeft natuurlijk niet. Want ja, stelt NEC met 1-0 met 1-2-0 verliest. Dan moet Terre Boer nog winnen met de 11-0 van Zeewolde. Dus dat zal, dat zal natuurlijk nu gebeuren. Maar je weet nooit. Met Spanje, Malta, ooit vroeger de NSC dat Nederland zelf zo mocht verliezen. En werd inderdaad met 13-14-0 verloren. Dat kan nooit. Maar in ieder geval, we konden een drinkpauze waren. Dat Daan Kleiveld gaat liggen na een duelletje met Randas. Waarbij je overtreding op de paan kwam. Is het een blessurebehandeling. En het is een drinkpauze na 20 minuten spelen. Dus ja, voor de zekerheid niks te melden. Want iedereen doorzit is warm buiten. Dus... misschien even een andere wedstrijd of bij muziek en straks weer terugkomen.

0: De ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de winterse omstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: En je luistert nog steeds naar Sportmatinee, waarbij er ook weer nieuws is te vermelden vanaf de velden. Eerst HSV Wasmeer in Hilversum tegen SC Hoevelaken. Willem van Vliet.
1: Ja, tijdens het nieuws heeft Wasmeer de voorsprong genomen en staat nu met 2-1 voor. Mooi doelpunt. Maar Hoevelaken is direct na het scoren van het doelpunt weer in de aanval getrokken. Was net een mooie kans ook voor Nieuwkooi, maar dat was wel in buitenspelpositie. Nu mag Hoevelaken een hoekschop nemen. Het is inmiddels de 31ste minuut van de eerste helft. Nemen we de hoekschop even mee. Robin Elverding gaat zich daarmee belasten. Kortom, een hele levendige wedstrijd met tot nu toe al 3 doelpunten. Maar de bal vanuit de hoekschop wordt weggekopt. Kan nog wel ingebracht worden door Siem Kooistra. En nu dan door Ludo Horst. Die speelt hem naar Jesse van der Ham. En die probeert zijn tegenstander te passeren. Speelt weer naar Siem Kooistra. Die speelt de bal richting Björn van der Veen. Nou, het is nu een beetje heen en weer spelen. Eigenlijk is de kans voorbij. Het is hier 2-1 voor Wasmeer.
0: Zolang je maar een strijdend Hoevelaken ziet, Willem, dan is het goed wat ons betreft ook. We gaan ook nog even kijken bij de wedstrijd NSC Nijkerk tegen ASC Waterwijk. Arno Verhoef.
2: 9 minuten gespeeld. 0 tegen 1 Waterwijk. Zat al een beetje aan te komen. Bij NSC is het een beetje lui-lekkerland voetbal. En dan doen we wat een beetje speelkwartier, want het gebeurt eigenlijk niet zoveel. Hij heeft 1 grote kans gehad of goede kans via Gummus. En daarna niet. Maar Waterwijk is boven in de ploeg. En het is ook 0-1 geworden. Vrije trap van Ramdas. Van de linkerkant daarin met zijn rechterbeen. En een kopballetje in de kluts via verdediger Robben Meijer kopt er hem goed binnen naar de grond. Doe maar kans. Misschien nu de kansje op NEC. Koen van Water. Nee, wil we schieten. Wordt geblokt door dezelfde Meijer. NEC mag dan de cornerbal nemen. Maar NEC moet wel wakker worden, want het is echt niet goed. Wordt wel gewisseld in ieder geval. Ik denk dat Daan Kleiveld gaat van het veld af met een blessure. En Joshua Driehuis komt er zo in. Dus dan gaat Dani Mos het weer naar de rechtsbackpositie toe. En Driehuis in het middenveld. Het oude systeem van de laatste paar weken misschien dat beter gaat. En NEC staat achter na bijna een half uur spelen met 0-1 tegen Waterwijk.
0: Ja, het is een beetje een slecht begin van deze middag voor de teams uit onze eigen regio. Want ook slecht nieuws voor VVOP. Er is namelijk gescoord bij de wedstrijd AGOVV tegen VVOP. Apeldoorn die staat nu met 1-0 voor. Dan nog wat andere tussenstanden in diezelfde derde klasse N. Colombia tegen Ovios, het staat daar 0-1. Hattem tegen Hattelheim 1-0. Heerde tegen Wiels Waassen 0-1. Voetbalvereniging SEH tegen SV Epen 0-2. En dan is er ook nog een wedstrijd Zwart-Wit 63 tegen SP Teugen, waar gescoord is en daar staat het 0-1. We hoorden net van Willem van Vliet dat het in Hilversum ook even niet al te best ging. Maar ja, daar wil je natuurlijk ook altijd wel een keer, ja, als het niet goed gaat, wil je daar iemand soms ook wel eens de schuld van geven. De Jacksons die hadden daar ook een liedje over gemaakt. Nou, die gaven iets anders.
3: We hebben een doelpunt.
0: We hebben nog een doelpunt.
3: Ja.
0: Kijk eens aan.
3: Ja. Arno Verhoef.
2: Zal ik me inbreken? Het is de cornerbal die nam. Die ging weg 30 seconden geleden bij een 0-1 stand. Het is een cornerbal. Goede kop over Karreman. Goed verdedigd, goed gepakt. Hoor. Doe hem omhoog en door. Dan kreeg de bal door die klem. En in een melee van spelers in echte hotse knotse Bohonia scrimmage was het voor een goal. Was het 23, ging goed zijn man voorbij. En met de punt van de schoen aan Petter Kluivert. In Champions schoot hij de bal achter Doelman Hoogendoorn binnen. En nu een vrije trap voor Waterwijk. En de NEC komt heel snel via een scrimmage op een 1-1 tussenstand.

0: voetbalschoentjes aan. We gaan weer kijken langs de lijn. Veense Boys tegen BFC. Kees van de Heuvel.
1: Ja, Veense Boys. 7 minuten speelt inmiddels in de wedstrijd die eigenlijk nergens meer omgaat. Tenminste niet van Veense Boys. Veense Boys is er al. Die is gehandhaafd voor de eerste klasse. BFC heeft nog voor alles voor om te voetballen. Want als het vandaag wint van Veense Boys, dan gaat het haar vegelijf redden in de eerste klasse. En gaat eindigen boven Roda. Roda Leusden, die in, ja, anders in de PD-plekken de komende weken zal moeten plaatsnemen. Dus BFC is wel opgebrand om hier te winnen. Maar dat zie ik aan het spel nog niet af. Het is Veense Boys die de grootste kans op Duffy heeft gekregen. Het was Tom van Domselaar die zojuist eigenlijk helemaal vrij kon inkoppen. Maar de bal belandde op de lat. En, het is een gelukje voor BFC dat hij nog niet 1-0 staat. Veense Boys die speelt vandaag haar laatste wedstrijd. En omdat het nergens eigenlijk meer over gaat, is besloten om de spelers die eigenlijk nooit aan bod komen, dat die nu een plekje hebben gekregen bij het eerste van Veense Boys. Dus het kan alle kanten hierop. Maar ja, misschien kan het ook heel verrassend heel goed uitpakken. Zoals ze nu met Joshua, de reserve keeper van Veense Boys, die op dit moment de bal uitkrapt. Het is hier 0-0 in Nijkerkerveen.
0: Ja, en als daarin iets verandert, dan horen we dat natuurlijk, Kees. Uiteraard. Dus dat gaat helemaal goed komen. Fijne zonnige middag toegewenst. En maak weer wat goede foto's. Dat komt ook hartstikke goed. We gaan kijken bij NSC Nijkerk tegen ASC Waterwijk. Arno Verhoef.
2: Ja, 36 minuten gespeeld. En het is in de kippenvel moment eigenlijk. Het is een duel, een minuut of 2-3 geleden, net na het doel van de Ryan Quinn tegen NEC een vrije trap te verwerken, een aanval. Dus een speler van de NEC, Arsene Gumuz, werd vastgehouden. Hij draait zich weg en een speler van Waterwijk die gaat met een brancard van het veld af. En de scheidsrechter die juist zeker fluit tot nu toe, lekker laat voetballen, die doet gelijk allebei de bezorgers op af van komen. En de speler die gaat met een brancard van het veld af. Ik weet niet welke het is, maar het zag er niet goed uit. Want ik zag al, ik hoop niet dat hij zijn scheenbeen gebroken heeft, want zo wel zag het uit. Dat hij zijn standbeen bleef staan en dat hij dus in het gras en dat hij wegdraaide en dat het waarschijnlijk wel knakte. Ik hoop dat voor deze speler dat het meevalt, maar het is geen leuk moment voor de speler. Voor degene speler natuurlijk. Waterwijk gaat wel wisselen. En ik zal zo even kijken wie erin komt. Het is nummer 12, maar ik weet niet zijn naam niet. Ik heb geen wedstrijdformulier. Die staat in de app. Ik ga het zo oproepen. Maar in ieder geval NEC gaat de vrije trap te nemen na 37 minuten spelen, waar heus nog zeker de eerste helft 5 minuten bij kan. Want zoveel heeft het spel wel stilgelegen, maar het is geen leuk moment voor Waterwijk. En heel sportief schiet Arsene Gumuz uit die vrije trap tegen de bal naar de keeper van de hand. En zo is de wedstrijd weer hervat. Een sportief moment van NEC en van dat goed. En ik hoop dat het deze speler het goed gaat. We zitten in de 38e minuut van deze wedstrijd. Er komt zeker nog 5 minuten bij in de eerste helft. De wedstrijd is sportief, maar helaas voor een speler van Waterwijk, ja, die moet met Van Brankraal het veld af. En dat vliegen en de enkele speler.
0: Ik heb ook nog wat andere tussenstanden uit diezelfde klasse te vermelden. Batavia 90 tegen Hierde. Daar is ook flink gescoord. Het staat daar 0-3 op dit moment. Een gelijkspel, maar wel gescoord. CEVV tegen Lunteren, 1-1. Diezelfde score van 1-1 vinden we ook op het bord bij Nunspeet tegen Go Ahead Kampen. En bij de wedstrijd SDO tegen de Buitenboys staat het op dit moment 0-1.

0: We laten Tarzan Boy van Baltimore even voor wat het is. Want er is nieuws te vermelden vanuit Hilversum. HSV Wasmeer tegen SC Hoevelaken. Willem van Vliet.
1: Ja, in de 40ste minuut maakte Wasmeer een prachtig derde doelpunt. 3-1, echt in de uiterste hoek. Niks van te zeggen, maar nog een minuutje later heeft Niel Kooi er alweer eentje voor Hoevelaken ingeprikt. En is de stand 3-2 hier, met nog een minuutje te spelen in de eerste helft. Dus een leuke aanvallende eerste helft. Met maar liefst 5 doelpunten. 3-2 voor Wasmeer op dit moment. Doelpunt te maken van het tweede doelpunt voor Hoevelaken was Niel Kooi.
0: Nou, de bezoekers van die wedstrijd die krijgen in ieder geval waar voor hun geld. Dat is een ding wat zeker is. Niet alleen daar wordt er veel gescoord, maar ook nog in andere klassen zijn er weer wat wijzigingen wat betreft tussenstand op dit moment. We gaan eerst even buurten in de eerste klasse F in het district Oost. Daar is gescoord bij de wedstrijd VVVRC tegen VVOG uit Harderwijk. 0-1. En als er iets wijzigt bij de Veense Boys, dan horen we dat natuurlijk later van Kees van de Heuvel. We gaan ook even kijken naar de tweede klasse G in het district Oost. Batavia 90 tegen VV Hierde 0-3. CVV tegen Lunteren 1-1. Diezelfde tussenstand vinden we nog steeds bij Nunspeet tegen Go Ahead Kampen. En SDO tegen de Buitenboys staat 0-1. En de wedstrijd Robuur tegen VV Zeewolde, die is pas net begonnen, maar ook daar heeft Zeewolde de openingstreffer gemaakt. Het staat daar 0-1. Gaan we even gauw kijken nog bij de derde klasse N in het district Oost. Voorthuizen, ja, die staan nog steeds tegen een achterstand van 1-0 aan te kijken in Apeldoorn. Er is verderop ook gescoord in die klasse. Columbia tegen Owiels 0-1. Hattem tegen Hattoheim 1-0. Voetbalvereniging Heerde tegen Viels Vaassen 0-1. Voetbalvereniging SEH, zij ontvangen SV Epe. Daar staat het 0-2. En er is ook gescoord bij de wedstrijd Zwart-Wit 63 tegen SP Teuge. Het staat daar 0-1. Dan die derde klasse C in het district West 1. We hoorden net dat het bij Hoevelaken al druk was met doelpunten. Maar ook bij de andere wedstrijden gebeurt er genoeg. Zo ook bij Schravenland tegen Hees. Het staat daar 2-0. ASC Nieuwland tegen HVC staat het ook 2-0. Maar ze zijn bij TOV tegen VV Hooglanderveen zichzelf aardig aan het uitsloven al. Want daar staat nu een score op het bord van 2-4. Hoe het eraan toe gaat op de Burgt in Nijkerk, dat horen we nu van Arno Verhoef bij de wedstrijd NSC Nijkerk tegen ASC Waterwijk.
2: 43 minuten op de klok. Maar er komt wel nog wel een minuut of 4 bij door die blessure van dat is uit Lam heet hij. En ik hoop dat het met deze jongen beter gaat. Want hij ging het veld van elkaar af. Dat is niet leuk voor een speler. Dat voor elke speler die baseert. Vooral met de bankkaart van het veld. We gaan zachte en schuiven. Ik hoop dat het meevalt. Hij staat tegen 1-1. Maar de volgende ging alweer liggen. Er was Madras die ook al aan zijn hemstring voelde van Almere. En bij de ploeg had Almere. En Waterwijk heeft al een hoop blessures. Hoor ik al van de vicevoorzitter. Waar ik sprak even met de voorzet. Uw kans op NEC. Goede voorzet van Karaman, de schot. En Gummers in de tweede instantie de voorzet. Kan Koenlietik niet bij de bal. Komt hij in een klutsje bij Arsene Gummers terecht. Die schiet op goal. Ongeveer bij de buitenkant van de tweede paal. Een meter 7 af. En uit de reflex. Maar een goede redding van Hogendoorn. Houdt het op nog steeds op 1-1. En zo nu de stand is bij Ray Boer tegen Zeewolde. Is SDO gedegradeerd. Gaat Zeewolde door die stand van 1-0 voorsprong, gaat Zeewolde daar komt die spelen voor degradatie op handhaving. Zo spannend is het. En Waterwijk NEC, die blijft bij deze stand, is het Waterwijk, die pakt de periode. De NEC wordt dan derde en pakt dan de periode van de kampioen af. Als je periode wint, krijg je een makkelijker tegenstander dan als je derde wordt. Dus NEC is bij winst, krijgt een makkelijker tegenstander dan bij als je derde wordt. Want dan moet je een wat moeilijke tegenstander. Het is in de 44e minuut, er komt weer een wissel aan. En de blessure speler gaat de winnende speler af van Almere. Het is, ze hebben daar een hoop blessures, spanning. Net zei de voorzitter, de vicevoorzitter, zei dat van hamstringblessures. Alles is goed, maar dat NEC ook een tijdje dat met de Bart Postkou, Benny Lal en Arsene Gummers en Koen Nieftink hadden alle deze seizoen ook al allemaal hamstringblessures. Ik weet niet wat er mee is, haar opstand niet goed trainen in ieder geval. Maar dan gaat bij Almere, op de vroeg Almere weer een speler af. Het is wel een speler komt erin. De wedstrijd wordt weer of wat. Met de ingooi. Er zit in de laatste minuut van deze wedstrijd. Er komen een paar minuten bij. NEC had de kans op 2-1. Ja, Almere heeft ook al twee dotten van kansen voor gehad. En af en toe hoort u eens een keer een hondje. Een hond in voor het blaffen in ieder geval. Maar in ieder geval zit buiten. Daarom hoort u absoluut wat. in de koptelefoon. NEC had er 2 in kunnen komen. Maar ja, was een goede reek van Hogendoorn. En doen wat de bal is nu bij de doelman. Geef me Hilvers en die gaat kijken of hij die bal lang op bal kan spelen. NEC heeft zich goed hersteld naar de slechte openingsfase die hij had. Om niet al 2 keer kunnen scoren. Het van Waterwijk. Is Joey Vint schiet de bal naar voren toe. Richting Karreman. Die kopt door. Maar die kopt in de handen van de doem richting Hogendoorn. 46 minuten op klok. Eerste minuut blessuretijd is het 1-1 NEC Waterwijk.

0: Flemming maken we een sprongetje naar Kees van de Heuvel. Die staat langs de lijn bij de wedstrijd Weense Boys tegen BFC. Kees.
1: Waar het na 21 minuten nog steeds 0-0 staat. Weense Boys met de grootste kansen. Alleen het is wel heel erg heet hoor. Het is een bijna... Ik zit zelf met mijn camera op het veld. Het is, door het kunstgrasveld is het nog heter. Het genereert hitte zelfs. Dus ik neem aan dat over 4 minuten even een drankpauze is. Maar ja, die jongens, die, het vreet heel veel van je energie natuurlijk. Deze boys die ook aantreedt inmiddels met zijn vierde aanvoerder. Want de voorgaande drie die mogen niet spelen vanwege schorsingen of blessures. En het is nu Rick Dobbenberg die de gele aanvoerdersband draagt. En nou, daar kan ik er nog meer over vertellen. Ja, het is een harde strijd, maar met name vanwege de hitte. Maar niet zozeer vanwege het vertoonde spel, want dat lijkt nog nergens op. Terug naar Nijkerk.
0: Ja, nou Kees, zorg er ook voor dat je zelf ook een fles water in je camera tas hebt zitten.
1: Ik heb een hoedje op.
0: Oh, kijk eens aan. Oh, dat werkt ja, ook dat al goed.
1: Mijn ervaring leert dat ik anders... 2 dagen lang bijna onafgebroken hoofdpijn heb. Mm-hmm. En vervelde hoofdhuid. Dus ik heb ervan geleerd.
0: Ja, ja, nou ja, het goede begin is het halve werk wat dat betreft. Ik heb wel 2 andere tussenstanden nog uit die eerste klasse F in het district Oost. Apeldoorn tegen Berkum 0-1. En VRC tegen VVOG Harderwijk ook daar 0-1. Roda, daar heb ik nog even geen update van, Kees. Dus, maar
1: dat is heel erg belangrijk, want als Roda wint... Dan ligt BFC eruit, de tegenstander van Veense Boys.
0: Ja, precies. Nou goed, als daar wat in gaat wijzigen... dan hoor je dat natuurlijk van ons, Kees. We houden elkaar zo lekker op de hoogte. Wat ik ook nog kan vermelden... is dat er een rode kaart al is gevallen... bij de wedstrijd AGOVV uit Apeldoorn tegen VVOP. En die rode kaart die is gevallen aan de kant van Apeldoorn. VVOP die keek tegen een 1-0 achterstand aan. Dus misschien kunnen ze er voordeel uithalen, de Voorthuizenaren. Dat Apeldoorn met een mannetje minder op het veld staat. Er zijn nog wel tussenstanden te vermelden. Ook in die derde klasse en in het district Oost. Daar vinden we namelijk AVV Columbia tegen Owiels 2-1. Nog steeds een gelijkspel Hattem tegen Hattelheim 1-1. Heerde tegen Vielsvaassen 0-1. Epe die heeft er zin in hun uitwedstrijd. Voetbalvereniging SEH uit Heerde ontvangt namelijk Epe. Staat daar 0-3. En er is ook gescoord bij de wedstrijd Zwart-Wit 63 tegen SP Teuge. En het staat daar 0-1. Zometeen heb ik nog wel wat meer tussenstanden te vermelden. Maar als ik naar Jeroen kijk, dan denk ik dat hij nog even een plaatje in gaat starten voor het nieuws van 4:30.

0: Jennifer Holliday, Jean Knight, Roberta Flack. You know, they all got soul.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Luistert natuurlijk nog steeds naar Sportmatinee, waarbij er ook een andere wedstrijd op het punt van beginnen staat. Dat is de wedstrijd van Sparta Nijkerk tegen Eemdijk. Werner Bredemeijer die is daar aanwezig. En als we zo met hem meeluisteren, is de stadionspeaker ook nog heel enthousiast en druk bezig. Werner Bredemeijer, kun je ons een beetje horen?
4: Ja, nu net aan een hoorde ik. Ben ik verstaanbaar?
3: Ja, het is niet optimaal, maar we doen het er maar even mee. Ze zijn lekker luidruchtig. Volgens mij hebben ze er zin in vandaag.
4: Het is ongelooflijk, maar het is echt een volle bak hier. Ik weet niet of Leo Spakenburg is uitgelopen in de hoop dat een wijk met zijn hoeken gaat verrichten. Of dat de Spartanen hier de Nijkerkers er allemaal zin in hebben. Daar lijkt het misschien ook wel op. Oh, Spartan Nijkerk gaat wel meteen in de start. Er is nog geen 20 seconden gespeeld. Nee, 12 zelfs. Maar Anjaartje die wil wel opstomen. Ze werd even neergehaald in de reglementair. Dus Spartan Nijkerk mag meteen een vrije trap nemen. Roy Bakkenes die achter de bal gaat staan. De band is tijd om Sparta Nijkerk te introduceren. Dus ik ga eerst maar eens even wat over deze wedstrijd vertellen. Bakkenes gaat achter de bal. De stuk hebben we dit keer heel goed op Veenstra. Die is gepasseerd. De langbal wordt gegeven. Wordt gezet op de uitgekop. Een bal op de hals. Net als een met de buitenhuis is boos. Maar de scheidsrechter buigt het weg en zo wordt er gewoon doorgebot. En is uiteindelijk weer een beetje in deze bal hard naar voren gekomen. Het is Pieter Veenstra die dus op de bank gekomen zijn. Die wordt gespaard voor het competitietreffen wat volgens mij op woensdag gaat plaatsvinden als Sparta Nijkerk de na-competitie gaat voetballen omdat ze de eerste periode hebben gewonnen. En daarom staat Tyron van Ziel in de spits. En bij een dijk in de stichting de andere oude bekende, namelijk voor het seizoen nog voetballers van Sparta Nijkerk, Frans Lind en Gingy, die meestal als hij een doelpunt maakt een mooie salto achterlaat. Ik hoop dat hij dat vandaag even niet doet, want dat betekent dat hij niet het net gaat vinden. Als een dijk is er alles aan gelegen om te winnen, te maken in theorie nog kans op de derde periode. Maar goed, dan moeten we er behoorlijk wat uitvragen hoe ze die kant op gaan vallen. En dat is natuurlijk een kleine kans. Maar goed, een kleine kans is ook een kans. En daar gaat Eemdijk natuurlijk vol voor. Dus Sparta Nijkerk is het in ieder geval zorgen dat je gaat winnen. En zo goed mogelijk gaat eindigen. Met een goed gevoel de na-competitie ingaat. En wie weet hoe het loopt. Als je hier een goed resultaat haalt. En Hercules wint het derde periode. Dan kan het nog zijn dat Sparta Nijkerk uit de meervoud loopt. In ieder geval in de tweede laagste placeerde van de derde divisie. Heel goed te voetballen. Ja, dat is nog wel even een andere tegenstander dan IJsselmeervogels die natuurlijk nu het afgelopen jaar op een hoogste niveau gespeeld hebben. In ieder geval, hier zijn we lekker onderweg. Een minuut of 2,5. Ik zou zeggen, ik wil mij laten weer met wat meer.
3: Ja, ik wil je dan toch ook even verzoeken om een iets rustiger plekje op te gaan zoeken. Want de herrie op de achtergrond overstemt jou aardig. En ik denk dat de luisteraar thuis er ook weinig chocola van kan maken wat hier allemaal verteld gaat worden. Goed, dus dan horen we jou later graag nog even terug, Werner. Hartstikke goed. Er zijn weinig wijzigingen meer te vermelden als we het hebben over tussenstanden en dat soort fratsen. Maar goed, gelukkig heeft Jeroen nog wat zomerse muziek klaar. waaronder deze van Barry Manilow, de Copacabana at the Copa.

0: zijn uitgelopen en ik zag straks of ik weet, ik heb gevraagd aan mijn vuurleden hoe het met de speler was. Maar helaas weet ik nog steeds niks, dus hoor ik misschien later nog. In ieder geval, NEC begint hier wel slecht. Van de Vlaam Kleiveld gaat verkeerd. Hij stelt zich goed. Want hij ging de minister ook in bij de 1-0, waardoor de cornerballen kwam. Maar hij stelt zich goed, mag Waterwijk een cornerbal nemen. Waterwijk begint hier als een vliegende stad, komen ze eruit. En het is mogen ze een cornerbal gaan nemen. En dat zou aan linkerkant, zal ook aan linkerkant van het veld gebeuren, indraaien. En dan moet weer helemaal de bek moet van de andere kant moet over de cornerbal te nemen. Dat gaat gebeuren. Dus op deze stand is Waterwijk veilig. En doordat het scoort is bij SEO, is nu nog steeds dat ze won vandaag ontzettend en Buitenboys gedegradeerd is. De andere ploeg uit Almere. Dus dat is ook spannend hier. Of ook voor onderin natuurlijk. Bij deze stand heeft NEC de periode, wordt NEC derde. Heeft NEC de periode overgenomen van Goalkamp en Waterwijk wint de tweede periode. Die zal dan iets makkelijker tegenstander terecht van ploeg uit de tweede klasse. En NEC zal dan ploeg uit de eerste klasse gelijk treffen. En je hebt ook een kans dat ze elkaar weer tegenkomen in de finale. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan weet het NEC gewoon tegen Lunteren moet bijvoorbeeld. Dat kan ook gebeuren met na competitie. Het is momenteel, we zitten in het middenmiet van de wedstrijd. Er is vrij weinig gebeurd al zich. Waterwijk had een mogelijkheid, maar Kleinveld heel snel is het goed. Het is 1-1 op de Burg, na 49 minuten spelen.
1: Ja, en waar de tweede helft net begonnen is, gaat de wedstrijd van de Veense Boys inmiddels al aardig richting rust. Veense Boys tegen BFC. Langs de lijn Kees van de Heuvel. Kees, ook nog even in de categorie belofte maakt schuld. Ik zei dat ik ook even een oogje, een blik zou werpen op de wedstrijd van Roda 46 tegen DTS Ede. En Roda staat op dit moment voor zover bij mij bekend voor met 1-0. Maar hoe gaat het bij jou?
2: Ja, dat nieuws had ik mij ook al bereikt. Het is nog 2 minuten te spelen bij Veense Boys tegen BFC. BFC die niet echt aandringt. Want ik zei net nog tegen de invalkeeper Joshua van der Berg. Nu zit het dan een beetje druk te krijgen. Maar kennelijk is het nog niet ingedaald bij de ploeg uit Bussum. Dat zij straks op een PD plaats aan. Dus gaan straks spelen voor promotie-degradatiewedstrijden. Ja, dat is natuurlijk wel een gemiste kans dat ze hier niet even doorzetten. Want het is nog steeds Veense Boys met de beste kansen. En Veense Boys ook die domineert. En even kijken. Buitenspel wordt gegeven. Echt Joshua van den Berg, de keeper van Veense Boys, die... Dit is eigenlijk nog helemaal niks te doen gehad. En hij zei tegen mij ook, oh, laat me komen hoor. Ik hou er wel van dat ik een beetje druk om me heen krijg. Dus hij zal in de laatste wedstrijd, want Joshua die gaat naar de Merino's in Veenendaal. Hij wil natuurlijk even nog laten zien dat hij wel degelijk kan keepen. En niet alleen in de tweede van Veense Boys. Terug naar Nijkerk.
1: Ja, en van Nijkerk gaan we gelijk door naar Hilversum. Want er is weer wat te vermelden bij de wedstrijd van HSV Wasmeer tegen SC Hoevelaken. En dat horen we van Willem van Vliet.
3: Ja, 9e minuut van de tweede helft heeft Wasmeer de voorsprong weer uitgebreid naar 4-2. Ik moet zeggen, ze maken ze makkelijk hoor. Of Hoevelaken geeft ze makkelijk weg in de verdediging, dat kan natuurlijk ook. Hoevelaken inmiddels met 2 wissels. In rust is Robin Elfving in de kleedkamer gebleven en vervangen door Tijn Schuiterman. En Barry de Winter is in de ploeg gekomen voor de beetje geblesseerde Roy de Jong. En Barry de Winter mag nu ook een vrije trap nemen. En Siem Kooistra kopt hem voor en Neil Kooi lepelt hem over de lat heen. Dat was bijna weer de 4-3. Dus een doelpuntrijke wedstrijd. Het is nog echt niet gespeeld hier, denk ik. Hoevelaken kan zeker nog wel wat terugdoen. Ook al is het voor hun, voor ons dus zeg maar een wedstrijd om des keizers baard. Ik denk trouwens ook eigenlijk niet meer van belang voor Wasmeer. Want inmiddels staat Tof met 1-3 achter tegen Hooglanderveen. Dus... Wasmeer gaat die periode wel pakken. Maar het is een hele leuke wedstrijd met veel doelpunten. 4-2 voor Wasmeer.
1: Eerder deze uitzending had ik het ook nog over de wedstrijd van VVOP. De Voorthuizenaar die spelen tegen AGOVV in Apeldoorn. Apeldoorn staat nog altijd voor met een 1-0. Dat wil dus zeggen dat die rode kaart die aan de kant van Apeldoorn gevallen is... nog niet tot een nadeel heeft geleid voor die thuisspelende ploeg. Dus dat is iets wat we absoluut nog in de gaten blijven houden... in deze uitzending van Sportmatinee.

0: Chris Ria die bewijst even muzikaal heel divers te zijn. Want hij was nu even niet naar huis aan het rijden om kerst te vieren. Maar hij had zich even naar het strand verplaatst. Iets wat ook veel beter past bij de huidige weersomstandigheden. Ja, je hebt ook mensen die zijn fanatiek genoeg en die gaan voetballen. Zo ook op de Burgt, waar de wedstrijd NSC Nijkerk tegen ASC Waterwijk op dit moment plaats aan het vinden is. En langs de lijn staat Arno Verhoef. En we horen graag, Arno, hoe het gaat.
1: Ja, het is één ding scheelt in de 56 minuten. Je hoeft niet te krabben, want er staat dooi buiten. Maar ja, nee. Het is leuk voetbal. Twee helft leuk. NEC is af en toe het beste. Het gaat een beetje gelijk op. Ze creëren allebei niet veel. Dus ik zou zeggen, als het een kwartier uiteindelijk nog 1-1 is... ja, dan weet je al wat mee was allemaal gebeurd. Maar het NEC is niet beter dat ze periodekampioen worden. Dan lood je een makkelijke tegenstander. Nu een kansje misschien. Karreman 61 meter. Wordt goed verdedigd. Niet goed verdedigd. Houdt de bal binnen. Gaat de bal voorgeven. Oh. En heeft het verkeerd terug op Koen Liefdink. Wordt dan verdedigd. Dan moet ik even een pietje balen door Denzel Plettenberg en die kan de bal wegschieten. En dan nog een kant mogelijkheid voor NEC, om in ieder geval om te scoren nu weer. Ja, de kant van het veld voorzetje van Liefdink. Die krijgt een schop van de zijkant. En dat kan wel eens de gele kaart worden van de wedstrijd. Een dom overtreding moet ik zeggen. Want de bal was lang weg voor nummer 22. En dat is, ik heb het een beetje naam opgeschreven. Dus die krijgt in ieder geval een gele kaart. Een domme slijming. Die bal is lang weg en nog even glijden. Wat zal gaan verkeerd raken en je bezit een speler. NEC krijgt de vrije trap. En NEC hoor ik net krijgt een waarschijnlijke tegenstander uit de klasse Oost 2H. Dat wordt dan ATC uit Hengelo, Gelderland. Of het wordt Losser uit de bekende plaats Losser. Dat zijn een van de komende twee tegenstanders waar NEC waarschijnlijk heen moet. Volgende week voor de nacompetitie. Als ze nacompetitie halen, maar daar gaan we het niet vanuit. Want er zijn natuurlijk veel rekenmomenten. Als NEC de periode wint, krijgen ze een makkelijke tegenstander. Worden ze derde, dan heeft bij deze stand het Waterwijk periode winnaar. En NEC neemt dan de kampioen van de periode van Go Ahead Kamp over. En zo wordt dan verdeeld aan Lundrad natuurlijk de tweede periode gewonnen. Het is spannend in deze klas, op de eerste periode. Het is spannend in deze klasse natuurlijk. En het is de vijfde op staat. En de Koen Liefdink staat nog niet. En voor de rest is het vrij weinig te melden. Ik zeg, anders gaan we kijken even wat er ergens anders gebeurt. Want Koen Liefdink ligt nog steeds op de grond naar die domme slijding van de speler van Waterwijk. We zitten hier in de 58e minuut. NEC 1, Waterwijk 1.
0: Ik heb ook nog wat andere tussenstanden te vermelden in die tweede klasse G in het district Oost. Daar vinden we Batavia 90 tegen VV Hierde 1-4. CEVV tegen voetbalvereniging Lunteren 2-1. Nunspeet tegen Go Ahead Kampen 4-1. SDO Buitenboys staat gelijk met 1-1. En bij de wedstrijd Roobuur tegen Zeewolde staat het op dit moment, voor zover bij mij bekend, 0-1. Waar ook het een en ander gebeurt, is in Hilversum bij de wedstrijd van Wasmeer tegen Hoevelaken. En dat horen we van Willem van Vliet.
2: Ja, hier wordt nu even gefloten voor een drinkpauze. Dus we zijn halfweg de tweede helft. Maar Hoevelaken staat inmiddels met 5-2 achter. Het was een mooie individuele actie van de spits van Wasmeer, die Gijs Leebeek, onze keeper, omspeelde. En ja, we gaan weer steven af op de vierde achtereenvolgende nederlaag. Dus ja, dan gaat het wel een beetje als een nachtkaars uit, deze competitie. Dat is natuurlijk jammer. In de eerste helft zag het er niet naar uit, hoor. Het was Hoevelaken zeker gelijkwaardig aan Wasmeer. Gingen we met 3-2 rusten, 1-1 doelpunt achterstand. Maar goed, nu zakt het wel een beetje in. Dus hopelijk nog in de laatste kwart van de wedstrijd kan Hoevelaken zich hopelijk een beetje oprichten. Want 5-2, dat is toch wel een grote achterstand.
0: Ja, ik heb ook nog wel wat andere standen te vermelden in diezelfde derde klasse C in het district West 1. Daar vinden we Eemnes tegen Loosdrecht 1-0. Schravenland tegen VV Hees 2-3. ASC Nieuwland tegen HVC 2-0. Bij Olympia 25 tegen Achterveld is er geen nieuws te vermelden. Volgens mij is die wedstrijd helemaal niet van start gegaan. Dus dan moet ik nog even achteraan wat daar aan de hand is. Wat ik wel kan vermelden is dat bij de wedstrijd SO Soest tegen Laren 99 het daar op dit moment 2-0 staat. En een andere wedstrijd in die derde klasse C in het district West 1. Dat is de wedstrijd van TOV tegen voetbalvereniging Hooglanderveen. 3-5. En nou hoor ik in mijn oortje nog een beetje een verslaggever pruttelen. Dus gaan we nog een sprongetje maken naar langs de lijn? Ja, we kunnen natuurlijk altijd even gaan kijken bij Arno Verhoef bij de wedstrijd NEC Nijkerk tegen ASC Waterwijk.
1: Ja, bijna 60 minuten op de klok. Schot van Waterwijk en een goal. Waanzinnige goal, zeg. Oh, wat een goal van Waterwijk. Ik kan het niet zo rug hebben gezien. Dat hoor ik zo meteen wel. Maar ik heb een de tijd op die NEC had. En je hoort dat de tribune hier al. Het is een echt mooie goal. Een zweetduik van de keeper hield er niet. Het schot van de vrije trap die NEC kreeg aan de rechterkant van het veld. Er leefde niks op uit de counteromschakeling. En ik hoor zo wie het staat. Maar ik dacht dat de nummer... En er zal een levensspeler van de supporters van Waterwijk zitten tegenover me. Maar het is nummer, nummer 7. En dat is Plettenberg. Dat is, Denzel Plettenberg volgens mij. Of het is, het is Plettenberg. Ja, dat is eigenlijk wel de goede. Het is een goede vrije trap van Plettenberg. Kan hij houdt zich nog eens lezen. Ook lekker handig af en toe. Hij krijgt de bal op de linkerkant van het veld. Hij kapt hem binnen op de punt van de 16 meter. En hij schiet hem echt weer groot binnenkant Paul de Kruising in. De zweet uit van Hilversum niet genoeg. Dus bij NEC is er niks aan de hand met deze stand. Waterwijk is bij deze kant zeker de periode gepakt. En gaat voor de, is ook veilig voor de na-competitie. Want bij degradatie zouden ze eventueel de na-competitie in moeten gaan. Maar Waterwijk maakt een mooie goal. Verkantenhouding op de hele wedstrijd gezien is wel terecht. Maar qua helft, qua speelhelft niet meer, want NEC is gewoon goede tegenstander. Alleen NEC laat een beetje lopen, ze hoeven niet meer in principe. Maar ja, NEC wil, je wil ook je laatste thuiswedstrijd niet verliezen. Maar ik moet wel zeggen, chapeau, want het was gewoon een wereldgoal. Randje 16 meter, indraaiend, tweede paalkruising, binnenkant paal. Dat zijn de mooiste. Helaas wel voor de verkeerde tegenstander, maar ja, mooie goals zijn prachtig. NEC 1, Waterwijk 2.
0: Ja, helemaal goed. En jouw timing is perfect, want we gaan inmiddels ook al richting het nieuws van 4 uur hier bij deze uitzending van Sportmatinee op A1 Radio. Zometeen gaan we natuurlijk weer verder met live verslag langs de velden, maar ik heb nog even een andere tussenstand te vermelden. Dat is die van Batavia 90 tegen VV Hierde. Het staat daar 1 tegen 4. En CUV tegen Lunteren 2 tegen 1.
1: Batavia scoort 1-4.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Goedemiddag, je luistert naar AE Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via aemediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Voor 3 dagen biedt de gemeente nachtopvang omdat er in Ter Apel geen plek is in dat opvangcentrum. Hoeveel mensen er precies komen is nog niet bekend en hangt af van de instroom. Naast bedden worden er ook douches, handdoeken en hygiënepakketten geregeld. Volgens het Rode Kruis is de opvang hard nodig vanwege de huidige drukte en de slechte omstandigheden. Bij een botsing tussen 2 trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de 2 trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
3: A1 Radio, goedemiddag.
6: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: En je luistert nog steeds naar Sportmatinee, het laatste uurtje van deze uitzending van vandaag. Kan ik al wel alvast even vooruit gaan blikken? Want er is natuurlijk ook wat promotie-degradatievoetbal wat gaat gebeuren in onze regio. En dat wil dus zeggen dat er in ieder geval volgende week ook nog een uitzending van dit programma is. En ik had ook al een klein beetje een tipje van de sluier. Want het kan natuurlijk maar zo zijn dat er ook nog teams op doordeweekse avonden wat promotie-degradatievoetbal moeten gaan spelen. En dat gebeurt dan door de week. Als dat op woensdagavond gebeurt, dan gaan we dat als A1 Radio natuurlijk ook helemaal regelen. Zo blijf je natuurlijk als luisteraar helemaal op de hoogte van voetbal. Of het nou het reguliere speelseizoen is, of dat we te maken hebben met allemaal promotie- en degradatierondes. Kijk ik even naar Jeroen, maar volgens mij hebben we nog geen contact kunnen krijgen met Kees van de Heuvel. Dat wil zeggen dat Jeroen nu even druk aan het bellen is om te gaan kijken of we contact kunnen krijgen met Willem van Vliet bij de wedstrijd Wasmeer tegen Hoevelaken. Heb ik eerst nog wel even wat andere standen te vermelden uit die klasse waar Hoevelaken in uitkomt. Dat is namelijk Eemnes tegen Loosdrecht 1-0. Schravenland tegen Hees 2-3. ASC Nieuwland tegen HVC 2-0. Wat er aan de hand is bij Olympia 25 tegen Achterveld heb ik nog niet kunnen achterhalen. Dus daar blijf ik een zoektochtje van maken. SO Soest tegen SV Laren 99 2-0. TOV tegen Hooglanderveen 2-5. En hoe het eraan toe gaat in Hilversum bij de wedstrijd van Wasmeer tegen Hoevelaken horen van Willem. En misschien heeft Willem wel informatie waarom er nog niks te vermelden is over de wedstrijd van Olympia 25 tegen Achterveld.
1: Ik heb Werner aan de lijn.
0: Werner zelfs, kijk eens aan. Ja, dat is dus grappig. Beide namen beginnen met de W. En dan haal ik ze nog wel eens door elkaar heen. Maar goed, Werner Bredemeijer aanwezig bij de wedstrijd Sparta-Nijkerk tegen VV Eemdijk. Dat weet ik wel zeker. Werner, hoe gaat het?
2: Ja, dat heb je helemaal goed. En wat er in de Achterveld gaande is, daar heb ik geen enkel idee van. Dat kan ik je helaas niet zo vertellen. Wel, op de Ebbelhorst, Sparta-Nijkerk. We hebben hier de 32 minuten op de klok. Dus nu even Eemdijk wat in de aanval is over de linkerkant van hetzelfde bal gebracht. Maar het is Sparta-Nijkerk wat kan uitverdedigen. Het is de Ibram. Voor een lange bal naar voren. Dat daar is tegen gehouden en dan kan Van Hielen op pikken. Die geeft hem mee aan de linkerkant van hetzelfde met de combinatie gemaakt. Dus het is Roy Bakkenes, die komt opstomen. Voor de wickout van Eemdijk langs geeft hij de bal aan Oma. Die maakt een Zidane-beweging. Geeft hem aan Van Ziel. En Van Ziel uit de drijf met een 16 meter zit hij hem richting doel. Maar dat was een makkelijke bal die van de keeper zou dat oprapen. Jasper Beekhuis, de doelman van Eemdijk. Die een super lange bal. En Van Ziel springt er vandoor. Als je kijkt naar Eemdijk, dan is hij toch wel de gevaarlijkste speler, hoor, tot nu toe. Dan je het heel onrust bij de defensie van Sparta-Nijkerk en achterin. Dat levert nog alleen niet heel veel op. Als je kijkt naar de kansen, dan zijn er al aardig wat geweest, hoor, van Sparta-Nijkerk. Het was al een volley van Jesse Buitenhuis in de vierde minuut. Met de bal vanaf de rechterkant ingebracht en hij volleerde vanaf de politiek een beetje de bal boven te lopen. En die ging zo weer teruggesteld in. En zes minuten later was het Omar Abdaghwani die op links doorbrak, maar die kreeg ruimte voor een schot. Alleen die werd gekraakt, die werd op corner gewerkt. Vervolgens was het nog een kopballetje van Jesse Buitenhuis die net overgekocht. En Omar Abdaghwani na een kwartier voetballen nog een mooie 1-2 aan met 30 kiep als de linkerkant van het veld. Tot hij voor de 16 meter het redelijk vrij in te schieten. Dat deed hij dan ook wel, maar dat wordt weer toch gekraakt in de corner gewerkt. En vervolgens weer toch Sterke Kroeg die de afgevraagde corner op 25 meter uithaalde. Maar de bal die ging een beetje richting Koppen zelf, dus die zijn ze nu nog aan het zoeken. Wat wel natuurlijk opvallend is en leuk om te vermelden, is natuurlijk dat Christophe Ibrahim speelt tegen zijn toekomstige club. De nummer 7, rugnummer 7 heeft hij van Sparta-Nijkerk. En ook de rugnummer 7 van Eemdijk, dat is Jesse van Dalen, die gaat de omgekeerde beweging maken. Ofwel, die kan het volgens mij bij Sparta spelen. Dus beide spelers hebben de kans vandaag om zich positief te onderscheiden. Nu is het pad aan de rechterkant van Sparta. De bal hoog ingebracht door Raymond Huizing, maar die bal die zelf voor lang. En gaat uiteindelijk achter van Sparta-Nijkerk. En dit zit in de 35e minuut van de wedstrijd. Ik kan alleen nog vermelden dat een minuut of acht geleden de enige kans was van Eemdijk dat er een schotje voorlangs in. Maar dus aan de voorlangs dat hij wel weer achter ging.
3: En toen was hij wel in toen die dracht aanging en de bal nog weer inbracht. En dat kon uiteindelijk uitgebreken door Sparta Nijkerk. Sparta Nijkerk speelt wel goed voetbal hoor. Dat is leuk om te zien. Mooie combinaties, snel. Ze hebben net al een driepauze achter de rug. Dat was na 45 minuten voetballen. En ja, we zijn nu al 10 minuten verder. We hebben hier nog 10 minuten te gaan. We hebben even deze aanval meenemen. Er zit een 1-2 van Omer Ogazouani samen met Tyron van Vier. Maar die kan uiteindelijk toch opgezet worden door de 1-5. En 4 super uitgeleden worden. 36e minuut van de wedstrijd. Ik stel voor misschien nog even het laatste stukje van de eerste helft met de minuut.
0: Ja, kom maar later bij je terug. Andere tussenstanden te vermelden in die derde divisie is Hogeveen tegen SC Genemuiden 0-1. Urk tegen Excelsior 31 staat 1-0. Er is ook gescoord bij de wedstrijd van de Harkemaarse Boys tegen Sportlust 46. Daar staat het ook 1-0. En diezelfde tussenstand vinden we op dit moment op het bord bij de wedstrijd Staphorst tegen Roda Raalte. Volgens mij hebben we nog steeds contact met Arno Verhoef. Hij zit langs de lijn op de NSC-Burgt, NSC Nijkerk tegen ASC Waterwijk. Arno.
4: 72e minuut, het hek is van Madame, het is los, het is toch 2-3 minuten geleden, op plan de van de pan. Het was Koen van der Water tegen een licht tikje, dus die ging even zitten, dus de NSC al bal bezit. Dus de scheidsrechter wil fluiten, Koen zegt, sta weer op, gaat goed. Gaat Bakokian zijn dekjes tegenstaan, een Badder. El Jacobi Badder, en die schiet hem en schopt hem gewoon na. Vlammen de pan, is gewoon donkerrood. Hij krijgt slechts geel, want de bal is al lang weg. En daarna, wat scheidsrechter was heel slim, gaf een Koenies afkoelingscode periode af, omdat drinkpauze is, dat deed ik maar heel slim. Maar bij deze keer de was het andersom geweest, had ik hem ongegeven, want het was gewoon donkerrood. Want er was totaal geen bewust om de bal te spelen. De bal was al lang weg, Gumus was al lang weg, en hij schopte gewoon vol van achter van de zijkant van zijn scheenbeen. Geen taal intentie om de bal te spelen. En dit is gewoon een... Hij begrijpt geen blessure, maar dit is gewoon de trappen zonder de bal in de buurt is. De scheidsrechter gaf slechts geel. De draaien trappen, leed er niks op. En nu gaat u te vlammende pan. Want de van die aanhang van Waterwijk zit tegenover, zit voor me. Dus die gingen een beetje tekeer. En een beetje zaadjes wel leuk. Maar eigenlijk door een actie van een speler gaat eigenlijk een beetje vlammende pan in deze wedstrijd. En de C staat achter, moet beter gaan voetballen. En niet meegaan met Waterwijk meegaan. Waterwijk heeft al twee keer gewisseld. De laatste wissel gebruikt in deze wedstrijd. En de C gaat van dit ook wisselen. Zijn mensen een beetje vermoeiend aan het einde van de zon. Maar ja, voor beide ploegen als stand zo blijft. Gaat het nog gebeuren? Moeten ze daarna komen zien? In de C zit waarschijnlijk, of ik al zei, losser. Uit de bekende losser. Van een bekende salademerk komt daar vandaan. En ATC, de Hengelo Gelderland Badkans, een van de tegenstanders weet de NSC volgende week al voor de na-competitie op zaterdag. Dat is één wedstrijd. En daarvan uit, als je die wint, heb je weer een wedstrijd. En dan kan maar zo een week dat je dan de week erop op 6 juni tegen Lunteren moet voor de finale. In ieder geval NSC in aanval. Het gaat hier staal, staat erin die. Houd vast. Ik denk dat de schuif heel kort moet gaan houden. Dat nu houdt Meijer weer vast. Zegt NEC weer een vrije trap via Karaman die de vrije trap mag nemen. Staat Bak ook niet bij de bal. De schuif moet nu kort gaan houden. Want anders gaat de wedstrijd uit de hand lopen door een doodschop van Badden. Dat blijf ik bij. Had een rode kaart moeten wezen. We zitten in de 4-6 met deze wedstrijd. NEC 1, Waterwijk 2.

0: If I could turn back time van Cher bij deze uitzending van Sportmatinee op A1 Radio. We gaan eens even kijken in het district West 1, de derde klasse C. Ik maakte net de fout om Willem van Vliet te gaan aankondigen, terwijl we eigenlijk met Werner contact hadden. En dan ben ik slecht met namen. Het begint allebei met een W. Dus die neem ik helemaal op eigen schouders. Maar ik kijk nu even naar Jeroen en hij doet echt nu het duimpje omhoog dat we echt weer even contact hebben met Willem van Vliet voor de wedstrijd HSV Wasmeer tegen Hoevelaken.
1: Ja, hier nog altijd 5-2. Nog een wissel. Tigo Schuiterman is ook in de ploeg gekomen voor Nieuwkooi. Was net nog een bal op de lat van de aanval van Wasmeer. Ja, Wasmeer gaat dus gaat een periode overnemen van kampioen Hooglanderveen. En het staat ook 4-0 bij Soest tegen Laren. Dus ik denk dat Soest de derde periode pakt naast Olympia dan. En dat zijn dan de drie ploegen die gaan voor de nacompetitie. Soest, Olympia en Wasmeer. Hoevelaken, ja. Het is jammer als we nu vandaag verliezen en daar ziet het wel naar uit. Dan is het 4 nederlagen de laatste 4 wedstrijden. Dan gaat de competitie er wel een beetje als een nachtkaars uit. En dat is jammer. De tweede helft is duidelijk minder van Hoevelaken. De eerste helft was het gelijkwaardig. Maar nu staat het met duidelijke cijfers 5-2 voor Wasmeer.
0: Ondertussen was Jeroen even helemaal bezet met de telefoontjes. Want ook als je achter de knoppen zit bij een uitzending van Sportmatinee is het hartstikke hard werken. Maar hard werken wordt ook beloond. Want er is inmiddels contact gemaakt met Kees van de Heuvel. Hij zit nog langs de lijn bij de wedstrijd van de Veense Boys tegen BFC.
2: Waar het ook hard werken is trouwens in de hitte.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Begonnen, ja, de wedstrijd liep een beetje uit in de eerste helft. Vanwege natuurlijk die drankpauze, maar ook een paar blessures. En in de pauze werd de hit de stip gewonnen door Maurits van de JO 13-1. Zo moet ik het zeggen, ja. Dat is proberen om de bal zo dicht mogelijk bij de middenstip te schieten. En nou, het was binnen een meter dat de bal werd... raakgeschoten. Nou, geweest in ieder geval Maurits. Zijn hele team krijgt een teamuitje. Veense Boys is weer begonnen met... teller is 0-0 op de stand. Veense Boys die eigenlijk, ja... domineert. Eigenlijk hier gewoon de lakens uitdeelt. Alleen de doelpunten ontbreken nog. 0-0 is het hier. BFC is met deze stand. Is er niet gelukkig uit, want dan zullen ze PD-wedstrijden moeten spelen. Promotie-degradatie-wedstrijden. Omdat de tegenstander die dichtbij staat, Roda, op voorsprong staat. En ik zie ook helemaal geen beweging in het team van BFC, dus het lijkt wel eens het niet serieus nemen. Nou, we gaan het beleven hier. Het is 5 minuten gespeeld inmiddels. 0-0 vanuit Nijkerk TV.
0: Ja, helemaal goed. En als daar inderdaad wat wijzig, Kees, dan horen we dat graag nog van je. Want deze uitzending van Sportmatinee is pas over 40 minuten voorbij. Waar wel wat te vermelden is bij de wedstrijd van NSC Nijkerk tegen Waterwijk. Arno Verhoef.
3: Ja, ik denk dat het gebeurd is. Het was een koldig moment. Eigenlijk hadden we afspraken omdat het twee personen overleden zijn. En de oudspeler van NSC, het eerste keer van de Pol, zou wij in de 5e minuut de bal was stil laten zetten bij een doodspelmoment. En dan zouden we eigenlijk een minuutje niet zoen ter nachtdienst van Gerard van der Pol en Arend Duinkerke. Afgesproken met de scheidsrechter en bij het tegenstanders. Maar de scheidsrechter is hem totaal vergeten. En in dat minuutje scoorde namelijk de tegenstander via Staal. Goede actie was dat, moet ik zeggen. Ook een goede paas, linkerbal van het veld. Gaf de bal voor. Het is Noah Staal, schiet die bal binnen met zijn linkerbeen. Knap geschoten, want hij moest een beetje achter zijn standbeen aanhalen. Dan Kleinveld en Ryan Quint konden die bal houden. Maar ik moet eerlijk zeggen, de bal ging weg. Het doet me heel goed af. Ja, en de bal, hij schoot vanaf het randje 16 meter. En dat, zo hard was die bal ook niet. Zo bijzonder was die keeper ook niet bij die bal. En zo staat Waterwijk, moet ik wel zeggen, verdiend met 2 met 3 in voor op tennis.
0: En daar verloren...
3: Ik stel onze tekst ook niet meer voor. En vind het wel prima in deze stand. En Waterwijk... Deze wedstrijd staat 3 tegen 1 voor. Vrij weinig. Nu schiet Waterwijk de bal over zijn lijn. Ik vind de scheids wel genoeg. NEC heeft gewisseld. Gaat bal nummer 4. Gaat al richting de inlijn. Nee, NEC gaat deze wedstrijd verliezen. Of moet een mirakel gebeuren nog. Deze stand. Maar NEC zal waarschijnlijk derde worden in de competitie. Gaat afsluiten met de nederlaag. Dat is jammer. Want ze hadden 6 op rij gewonnen. En dat was best knap met een aantal bestuurspelers. Er wisten 5 man de afgelopen wedstrijden. Dus dan best wel knap dat je dan met theoretisch minder spelers kan bereiken. Want dat zou een beetje lastig zijn. Ervaren spelers die mis je. Maar de stand moet zeggen met Bakoki en Joshua Driehuis op het middenveld. Ging er prima. En met deze wedstrijd is waterrijk. Wat fitter, wat scherper in deze wedstrijd begonnen. En dus hoeft eigenlijk niet. Want er moeten hele gekke dingen gebeuren om geen nakomst te halen. Maar ja, je wilt toch goed afsluiten de competitiewedstrijd. Om een beetje in de motivatie te halen voor de nakomstwedstrijd die volgende week gaat plaatsvinden. Of tegen ATC of losser. Dus dat is nog de vraag. Maar ja, ik kan ook zo weer veranderen als het weer iemand van West wordt. Dan misschien ook wel in één keer weer BFC worden. Maar het ligt aan wat de KNVB in petto heeft. En dan zei je net wel cornerbal. Nee, we hebben gauw mee. In de 84e minuut van deze wedstrijd zitten we nu in. NC moet een aansluitend treffer scoren voor de 2-3 te maken. Maar ja, tweede helft. Ze hebben een aantal kleine mogelijkheden gehad via Liefdink. Een kopbal die had moeten zitten. Dat was voor de stand dat de 3-1 werd een vrije kopkans. Zou het gewoon vergeten melden. Goede voorzet was dat van Arslan Gümüş. En Liefdink komt vrij voor de goalman. Maar hij kopte er een meter of 5 naast. Hij raakte hem totaal verkeerd. De cornerbal komt er nu aan. Linkerkant van het veld wordt voorgegeven. Slechte cornerbal wordt bij eerste paal al verdedigd en zo gaan we afsluiten. Het is de 84 minuten gespeeld. NEC 1, Waterwijk 3.
0: Het is sowieso een gekkenhuis in die tweede klasse G, district Oost. Want er gebeurt ook genoeg op de andere velden daar. Daar zijn de meeste wedstrijden om 3 uur begonnen. Een voorbeeld van een gekkenhuis is de tussenstand op dit moment bij de wedstrijd Batavia 90 tegen Hierde. Het staat daar 1-8. CEVV tegen VV Lunteren. Het staat er 2-3. Het is ook wat minder gezellig bij de wedstrijd van Nunspeet tegen Go Ahead Kampen. Er is namelijk een rode kaart gevallen aan de kant van Go Ahead Kampen. En dat is niet best, want Go Ahead Kampen staat tegen een 4-1 achterstand aan te kijken. Dan is er ook nog een wedstrijd om 3 uur begonnen in die tweede klasse G. Dat is de wedstrijd van SDO tegen de Buitenboys. Het staat daar 1-2. En die andere wedstrijd waar we allemaal een oogje op houden is de wedstrijd van Robuurevelocitas tegen VV Zeewolde. Daar staat het tot op heden nog steeds 0-1. Goed, zo kruipen we ook alweer langzaam richting het nieuws van 4:30. Maar we hebben ook al een tijdje geen muziek meer gedraaid. Dus ik denk dat ik Jeroen niet hoef te vragen om maar weer eens een keer wat muziek te gaan laten horen. Dat gaat Jeroen gewoon regelen voor ons.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn drie vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: We gaan gelijk weer even buurten bij de wedstrijd van NSC tegen ASC Waterwijk. Arno Verhoef, er zit wat blessuretijd nog aan vast. Dus kunnen we nog even bij je buurten?
3: Ja, gezellig. Nee, het is over en uit. Die NSC gaat deze wedstrijd verliezen. Na die 1-3 was eigenlijk de doodslag in ieder geval. Het is in ieder geval een mooi goal. Foutje van de keeper, maar de keeper had daar weer heel veel zijn fout hersteld. De laatste paar weken heeft deze man in alle wedstrijden, Horst uit, hier thuis, in Zeewolde thuis, heeft hij echt punten voor je gepakt, want dat hij een paar weegloze reddingen. En nu uit een vrije trap van Kevin Steur, die kan zijn naam komen water. Wij kregen een beetje een merkwaardige vrije trap. Gebeurde niks. Niks meer, want iemand de buurt. De scheidsrechter gaf, ik denk, voor commentaar van Rijn Quint gaf commentaar op. En het is afgelopen, ze denk ik. Ja, het is afgelopen. Waterwijk gaat de periode pakken. Dat wat mijn vrouw af te maken is. Het is een vrije trap, was van Kede Stuur. En die draaide met zijn randjes op rechterkant 16 meter. Die slaagde een beetje op het van het goal af. Heeft die eerste paal in de kruising. Maar ik keeper dacht van, joh, die zo'n buitje en die pakt die paal fantastisch uit de kruising. Weerloze renning van de keeper, heel veel. Dit seizoen, dat ik merkbaar het seizoen ook heeft. Maar een paar beste blunders. Teruggevallen die niet goed werkte. Maar daarna heeft hij een aantal wedstrijden en punten gepakt van de NEC. En dan zegt het afsluit met nederlaag. 1-3 terecht. Waterwijk was gewoon veel beter. Bij Waterwijk is het feest. Die pakken de periode. De winnaar van de tweede periode. En dan gaan we ook na competitie spelen. Waar ze tegen moeten. Ben ik eigenlijk niet van de kant. Waarschijnlijk misschien wel tegen Bussum. Deze hè, de kant waar Kees zit tegen PSV. NEC volgende week waarschijnlijk tegen ploeg uit TH, dat Losser en ATC uit Hengelo. Maar kan ook er wel CC28 wat smaller wezen, want er waren drie ploegen die streden om een periode titel in die klasse, om een periode van kampioen Zutphen over te nemen. Die klasse was het ook spannend. Ja, dan hoort u mij of Jan Borgman weer volgende week hier van Sparta. Hij heeft ook later volgende week. Dus ja, misschien nog wel twee keer, want als we bij de wedstrijden winnen, moet NEC weer toch nog een keer op een neutraal terrein tegen een ander team spelen. Maar ja, dat is weer vooruitkijken. Toen zit hij wel niet op. Vorig jaar streden we voor degradatie. En nu spelen we voor promotie naar ETO eerste klasse. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
2: Ja, Arno, hartstikke goed. Dan gaan we jou inderdaad volgende week nog met alle liefde terug horen. Want inderdaad, voor promotie gaan voetballen, dat is ook niet niks niet, zeggen we dan. Een goed weekend toegewenst en dan inderdaad tot volgende week. Waar nog wel gevoetbald wordt, althans, dat hoop ik tenminste, is bij de wedstrijd van de Veense Boys tegen BFC. Kees van de Heuvel die zit daar langs de lijn. En we hebben Kees weinig gehoord, want er gebeurde ook weinig. Hoe gaat het nu, Kees?
4: Ja, we zijn in aanloop naar de drinkpauze.
2: Ah, kijk eens aan.
4: Laat ik het zo stellen. Nee, er gebeurt heel weinig. Het groeien van het gras is wel enerverend en dan hier naar deze wedstrijd kijken.
2: Vind ik knap met kunstgras, Kees.
4: Ja, oh ja, dat kan helemaal niet. Dus ik was wel benieuwd, wat zei Arno nou over NSC? Moeten ze na competitie spelen tegen welke waarschijnlijke ploegen?
2: Ja, Arno die had een lijstje met potentiële tegenstanders, maar er was natuurlijk nog geen volledige duidelijkheid over.
4: Ergens is Wolle?
2: Ja, dat werd wel geroepen dat het ook een kans hebben was, een team uit Zwolle.
4: Nou, dan hoop
2: ja.
4: Ik dat ik volgende week mee kan met de bus naar Zwolle, of in ieder geval die omstreken.
2: Ja.
4: Want ik wil natuurlijk meemaken dat de NEC het mirakel voltooit.
2: Ja, dat zou absoluut leuk zijn. Nou ja, goed, we hebben nog wel eens WhatsApp-contact met de teamleden van Sport Matinee, dus er zal nog wel over nagesproken worden deze middag.
4: Absoluut, absoluut. Veense Boys tegen BFC uit Bussum 0-0. Allerbeste kans van Veense Boys was ongeveer in de eerste of tweede minuut van Tom van Domselaar. Die kon hem vrij inkoppen. Alleen hij kopte op de paal, of tenminste op de lat. En eigenlijk hebben we niet zoveel meer gezien. En BFC heeft echt nog een enkele kans gecreëerd. Het lijkt wel of ze niet beseffen wat er op het spel staat. Dat is gewoon een plekje in de eerste klasse van volgend seizoen. Roda hebben. Heb ik niet meer meegemaakt hoe ongeveer daar de tussenstand is. Maar dat is gewoon al bepalend voor de toekomst van BFC.
2: Ja, bij Roda sta ik nog steeds op 1 tegen 0. Ook hey, daar loopt het geen storm.
4: Ja, dat zijn ze tot dusver nog steeds veilig. Pacer Boys die eigenlijk alleen maar aan de bal is. Vergeet te scoren. De marge te verhogen. En eigenlijk snakt iedereen toe naar het einde van de wedstrijd. Wanneer diverse spelers worden gehuldigd voor een inzet van het afgelopen seizoen. Terug naar Nijkerk. Oh, ze gaan nu drinkpauze houden.
2: Nou, mooi op tijd. Goede timing weer, Kees. Neem zelf ook een slokje, want het is inderdaad behoorlijk op temperatuur buiten.
4: Ongelooflijk, ja.
2: Nou ja, normaal lopen we altijd te klagen als het sneeuwt. En nu schijnt de zon een keer en dan vinden we het ook weer te heftig. We blijven ook lekkere Nederlanders wat dat betreft. Ik heb nog wel een paar andere tussenstanden te vermelden. In die eerste klasse F in het district Oost. CSV Apeldoorn tegen Berkum 0 tegen 3. VV Unicum tegen VV Bennekom 0 tegen 1. VRC tegen VVOG Harderwijk 1 tegen 2. En zoals net gezegd, Roda 46 tegen DTS uit Ede 1 tegen 0. Muziek, Jeroen?

0: We laten Boney M met hun Sunny even voor wat het is. Want er is nieuws te vermelden vanaf Nijkerkerveen. Veense Boys tegen BFC. Kees, zeg het eens.
1: Ja, een heel ander wedstrijdbeeld hier. Het is de hele tribune met BFC-aanhang die opveert. Want het is Veense Boys die achterkomt tegen BFC. Een vrije schop vlak voor de goal van Jörg van den Berg, de invalkeeper. En nou, die werd in de verre hoek geschopt, die vrije trap. Ja, geen hou aan voor hem. Het is 0-1 geworden. En dit betekent weer een heel andere situatie. Het is Roda die op dit moment op de PD-plek staat. En BFC kan volgend jaar doorvoetballen in de eerste klasse.
0: Ja, Roda heeft hun voorsprong wel vergroot. Die staan nu met 2-0 voor. Maar ja, inderdaad, ze moeten met een schuine oog naar Nijkerkerveen blijven kijken. Dus hun eigen prestatie zegt op dit moment niet alles, om het zomaar te zeggen.
1: En het is niet dat Veense Boys de wedstrijd weggeeft, hè? Want het is eigenlijk alleen maar Veense Boys dat aan de bal is. Maar de eerste beste kans van BFC wordt benut en tegen de verhouding in.
0: Ja, effectief voetbal misschien dan in dat geval zelfs wel.
1: Ja, heel efficiënt.
0: Ja, zekers. Een aantal tussenstanden in die klasse kan ik vermelden. Apeldoorn tegen Berkum 0-3. Unicum tegen Bennekom 0-1. VVVRC tegen VVOG uit Harderwijk 1-2. Niks te vermelden eigenlijk van een andere belangrijke wedstrijd. De Zuidvogels tegen Putten. Wat ik wel kan doen is al einduitslagen doorgaan nemen. Want er zijn een heleboel wedstrijden in de andere regionen. Dan hebben we het over de tweede klasse G, de derde klasse N en de derde klasse C al helemaal afgerond. Gaan we eerst kijken in de tweede klasse G in het district Oost. Daar hoorden we van Arno Verhoef dat de wedstrijd van NSC Nijkerk tegen Waterwijk is afgesloten met 1-3. Batavia 90 tegen Hierde is afgefloten. Het werd daar 1-8. CEVV heeft geen goede zaken gedaan in Lunteren. CEVV die kwam op achterstand daar. En dat bleef een achterstand. CEVV tegen Lunteren eindigde in 2-3. Dan Nunspeet tegen Go Ahead Kampen. Het werd daar 4-1. Bij de wedstrijd SDO tegen de Buitenboys stond er een score op het bord van 1-3 toen er werd afgefloten. En bij de wedstrijd van Robure Velocitas tegen Zeewolde werd het 0-2. Dat brengt ons bij de derde klasse N in het district Oost. Colombia tegen Owils. Het werd daar gelijkspel met 2-2. Diezelfde einduitslag die vinden we ook op het bord bij de Hattemse derby. VV Hattem tegen Hattelheim. Heerde deed geen goede zaken tegen Vierelsvaas. Het werd daar 0-1. Ook geen goed nieuws voor de thuisspelende SEH. Het publiek in Heerde zag geen goede wedstrijd, want Epe die won daar met 0-4. Dan de wedstrijd Zwart-Wit 63 tegen SP Teuge. Toen ik het net controleerde, was die nog niet helemaal afgefloten. 1-5. Ik denk dat dat inmiddels wel de eindstand is geworden, hoor. Dan volgden we ook nog de wedstrijd Groen-Wit 62 tegen SV Het Harde in de derde klasse en in het district Oost. Daar werd afgefloten met een einduitslag van 1-2. En VVOP kon helaas definitief niet profiteren van de rode kaart tegen AGOVV in Apeldoorn. Ze moesten daar het veld afdruipen met een 1-0 nederlaag. Dan de laatste klasse waar de wedstrijden allemaal zijn afgerond. Dat

daarvoor een entreegeld gekregen. Die scores die vlogen over en neer. Uiteindelijk is er afgefloten met 6-7. En we hoorden van Willem van Vliet, de einduitslag HSV Wasmeer tegen Hoevelaken 5-2. Er is nog één wedstrijd gaande. Daar gaan we zo meteen nog even buurten. Dat is de wedstrijd van Sparta Nijkerk tegen Eemdijk. Werner Bredemeijer gaan we zo meteen contact mee zoeken. Maar er is nog even wat muziek. En dat is in dit geval Queen, I Want It All.

0: hebben, want ze willen alles en ze willen het wel nu. Ik kan me voorstellen dat er ook voetballers op het veld staan die dat ook wel zouden willen. Of is dat niet het geval bij de wedstrijd Sparta-Nijkerk tegen Eemdijk? Werner?
1: Ja, ik heb je vraag niet gehoord, dus daar kan ik geen antwoord op geven. Maar ik kan je wel vertellen dat Eemdijk hier 1-0 voor staat. Een minuutje of drie geleden viel die zomaar ineens binnen. Het was een corner die kort genomen werd. En na wat scrimmetjes voor de goal was het Jasper Beekhuis die links diagonaal de bal hoog het doel in schoot. En zo is Sparta-Nijkerk op een achterstand gekomen hier op de Ebbenhorst. Ze kijken naar de eerste helft. Het einde daarvan, dan had Sparta eigenlijk gewoon op een 1-0 voorsprong moeten komen. Het was Omar El Ghazouani die doorgebroken was, die het 16 meter gebied inliep. En 1 tegen 1 kwam tegen de keeper. En ja, eigenlijk te ver doorliep, waardoor het gat, tenminste het goal wat kleiner werd. En zo schoot hij tegen doelman Wouter Beukers aan. En daardoor zijn we met 0-0 gaan rusten. Sparta-Nijkerk kwam nog wel eens redelijk goed uit de kleedkamer. Met een gevaarlijke bal voorlangs eventjes die Wouter Beukers een beetje mistastte. Dat is op zich niet gek gezien zijn lengte. Maar Tyron van Wiel kon hem net niet helemaal lekker controleren en terugleggen. En zo was dat gevaar alweer geweken. Voor de rest is er in de tweede helft niet heel veel gebeurd hoor aan de kant van Sparta-Nijkerk. Ja, wel een aantal wissels die zijn doorgevoerd. Het zijn Omar El Ghazouani en Tyron van Wiel die het veld hebben verlaten. En voor hen in de plaats zijn gekomen Tim Pieters en Pieter Veenstra. Beide wisselspelers gaan Sparta-Nijkerk aan het eind van dit seizoen verlaten. En bij Sparta hebben ze ervoor gekozen om deze wedstrijd te gebruiken om alvast afscheid te nemen van de spelers die bij Sparta-Nijkerk de deur achter zich dicht gaan gooien en hun vertier ergens anders gaan zoeken. Maar goed, we krijgen nog een toetje natuurlijk. En na vanmiddag weten we natuurlijk wie de tegenstander gaat worden. Of dat IJsselmeervogels wordt of toch nog iemand anders. Op dit moment lijkt het IJsselmeervogels te worden. Een ware kraker kunnen we dan gaan verwachten woensdag en zaterdag. Goed, Sparta-Nijkerk nog heel eventjes. Het is Dakriet die een actie maakt. Gaat het strafschopgebied in, laat zich vallen. Maar daar is niet zo heel veel aan de hand. Scheidsrechter laat doorspelen. Dan is het Justin van Groen die uitverdedigt. En Eemdijk dat uiteindelijk kiest voor een balletje terug naar de linkerkant van het veld. Gaan ze opnieuw proberen op te bouwen. En Sparta-Nijkerk dat hoge druk zet. Sparta-Nijkerk wil nog wel kijken of ze hier een goed resultaat kunnen behalen hoor. Zeker Tim Pieters zie ik nu gebaren. Jongens, snelheid. Tim Pieters altijd gebrand en gedreven. Die man die wil gewoon de doelpunten maken. Die wil assisties geven op Pieter Veenstra. En die wil die tandem een succes laten zijn. Ja, dat gaat natuurlijk niet heel lang meer duren nu Pieter Veenstra naar Spakenburg gaat volgend seizoen. Dus ik denk dat hij denkt we gaan het nog één keer even doen samen. Sparta-Nijkerk weer in de aanval. Het is Christos Ibrahim die de bal heeft. Kiest dan even voor een balletje terug. Gaat de combinatie aan. Gaat dan op links een actie doen. Mooie steekpaas. En dan kan Yannick Maxidilo opkomen. Wat gaat hij doen? Aan de rechts meegeven. Aan de rechterkant van het veld. Veenstra helemaal uitgeweken. Trekt hem dan voor. Een hoogbeen daar van Raymond Huizing. Veel te hoog bij Justin van Groen. Die grijpt naar zijn kale voorhoofd. Die is wat haren kwijt. En wat zweetdruppels. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Het is hier, we zitten in de 64ste minuut van de wedstrijd. Het loopt natuurlijk tegen 5. Ik weet niet of ik nog een paar minuutjes heb.
0: Ja hoor, ga gerust nog even verder. Wij hebben hier nog een goede 5 minuten uitzendtijd op de klok staan.
1: Oké, okay, dan ga ik gewoon nog even lekker doorpraten. Dan hoop ik dat we aan het einde van de uitzending in ieder geval een mooie voorsprong van Sparta-Nijkerk kunnen noteren. Dat zou dan betekenen dat we 5 geweldige minuten gaan krijgen. We gaan het zien wat Pieter Veenstra en consorten voor ons kunnen gaan neerzetten op het veld. Het is een hoge bal vanuit achteruit. Het is Wouter Beukers die een Singi zoekt. Het hoofd van de Singi. En Singi verlengt dan ook. En dan kan die achtergelopen worden. Nee, het is net een voetje van Hugo ertussen. Waardoor er een corner genomen wordt. Het is de tweede corner van de wedstrijd. Voor Eemdijk. Excuses, het is de derde. Want ik heb die andere niet genoteerd. Bedenk ik net, want de eerste helft hadden ze er ook eentje. Het is vanaf de rechterkant van het veld. Wordt die voorgeslingerd, handje omhoog. Oh, de penalty stip en Singi die daar hard uithaalt. En daar ja, vol het geslachtsdeel raakt van Hugo of iets in die trant. Of nee, het is een been. Het is geen geslachtsdeel, gelukkig voor hem. Hij grijpt naar zijn linkerbeen. Vanaf hier leek het beentje iets hoger te zitten. En ik denk dat het geslachtsdeel iets minder lang is dan gedacht. In ieder geval, de scheidsrechter gebaart voor een wisselmoment. Het is Victor van der Linde die klaar staat om in te vallen. En dan is het het verdrietige stippenhoofd van Yannick Makitsadila. En Jesse Buitenhuis die het veld gaat verlaten. Om met een luid applaus samen met Roy Bakkenet of Christos Ibrahim. Ja, het is een emotioneel moment. 1, 2, 3 spelers eraf. Jesse blijft nog even staan. Die heeft geluk. Maar wel Roy Bakkenet die wat tranen heeft. Heeft natuurlijk vele seizoenen hier gevoetbald. Gaat zijn heil bij Scherpenzeel zoeken. Nog even lekker wat extra centjes verdienen ongetwijfeld. Want ze schijnen daar goed te betalen. En hij gaat het veld dan verlaten. En dan is het Frank van der Linden die het veld in komt. En samen met hem, of is Victor van der Linden, moet ik zeggen, niet Frank. En ik denk dat dat Renger Blom is die ook het veld in is gekomen. We gaan het spel weer hervatten. Ik kijk even op mijn klokje, nog een paar minuutjes. Hoge bal richting Tim Pieters. Springt onder de bal door en is het Veenstra die druk gaat zetten. Aan de linker, in de linkerhoek van het veld. Justin van Groen gaat daar een overtredingje maken. Houdt dan de bal vast met zijn hand. En dat vindt de scheidsrechter niet oké. Het was een gemakkelijke overtreding die Justin van Groen probeerde op te zoeken. En daar trapt de scheidsrechter niet in. Dus zo krijgen we nog een vrije trap. Het is een soort halve corner waar Tim Pieters gaat, achter gaat staan. 3 meter vanaf de achterlijn. Alle troepen, de lange mensen mee naar voren. Gaan deze nog heel eventjes meenemen voordat we terug naar de studio gaan. We zitten inmiddels in de 67e minuut van de wedstrijd. Bal wordt voorgegeven, een beetje half hoog. En ja, prachtig! Prachtig! Met de hak doet hij het hoor! Het is fantastisch. Het is Pieter Veenstra met een hakbal. Die hem laag bij de eerste paal binnenprikt achter doelman Wouter Beukers. En zo is het hier 1-1. Nou, toch nog een mooi toetje. Toch nog een mooi toetje. Toch het tandem van Tim Pieters en Pieter Veenstra die we nog eventjes krijgen. We hebben hier nog een minuut of 20 te voetballen. Wie weet hoe het hier gaat eindigen. De uitzending zit erop. En hopelijk tot snel straks bij de integrale uitzending van Sparta Nijkerk in de na-competitie. Vanaf Terborst, tussenstand 1-1.
0: Ja, ik heb het eerder deze uitzending inderdaad ook al gezegd. Omdat Sparta Nijkerk natuurlijk ook na-competitie gaat voetballen, zijn er wat extra uitzendingen van Sportmatinezen ook komende woensdagavond. In ieder geval ook volgende week zaterdag, omdat er meerdere na-competitiewedstrijden gaan zijn. Dus er is nog genoeg reden om te blijven luisteren. Ondertussen heb ik nog een anderhalve minuut over. Ik ga hem niet helemaal volpraten, maar ik ga in ieder geval wel de verslaggevers bedanken. Niet alleen de verslaggevers die vanmiddag in actie zijn gekomen, maar ook al onze verslaggevers die het afgelopen seizoen voor ons in actie zijn gekomen. Want ja, het is natuurlijk de laatste reguliere speelronde. En we kunnen nu al niet wachten om na de zomerstop weer verder van start te gaan met het voetbal. Een aantal verslaggevers die zijn vanwege promotiedegradatiewedstrijden nog even lekker een paar weken, of in ieder geval een paar wedstrijden voor ons op de been. Dus daar hebben we ook heel veel zin in. En natuurlijk ga ik naar mijn rechterhand kijken, naar Jeroen die achter de knoppen zit. Hij steekt een duimpje omhoog, maar hij is wel moe, want we hebben weer hard gewerkt deze middag. Wij wensen jou als team van Sportmatinee een ontzettend goed weekend toe. Geniet van het mooie weer, dat gaan wij ook nog even doen. En ik zeg graag tot een volgende uitzending.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de andere zwaar gewond. Het toestel crashte kort na het opstijgen bij Hunsborn en belandde op de rijbaan richting Frankfurt. Het verkeer op de snelweg is in beide richtingen afgesloten en er staat een lange file. Het zweefvliegtuig raakte geen andere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse en delen water uit aan auto-inzittenden vanwege de zomerse hitte. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de Bilt ook 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg, want gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. De komende dagen blijft het ook warm en kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. Lokaal is zelfs een hittegolf niet uitgesloten. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Terveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
1: Why wait to say, at least I did it my way.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de Bilt ook 30 graden worden. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In Madrid in de afgelopen 24 uur stierven er 13 kinderen aan de ziekte. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Volgens Zelensky kan zijn land, dat al sinds 2022 kandidaatlid van de EU is, alleen met volledige rechten deelnemen aan het Europese project. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het ook in de beeld 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg. Gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is

0: nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken, waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
3: Hallo.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: Welkom bij 2 uur country muziek. En de rest weet u wel.
1: Ja, ik dacht even, daar is zo meteen komt Jimmy Rogers nog langs of zo. Met die trein die zo langs komt gieren.
0: Ja, ja. Die hebben we op een verkeerd spoor gezet.
1: Mooi zo. Oké. Dan gaan wij
2: rangeren.
0: Ja, oh, heet dat zo tegenwoordig?
2: Nou,
0: dat
2: volgens mij vroeger ook al.
0: Oh, ja. Maar...
1: Ja hoor, dat net tegelijkertijd met de trein uitgevonden. Dus
2: dat zal zijn.
0: Oh, ja. Ja. Maar goed, Leen, welkom.
2: Ja, dankjewel, Tim, en jij ook.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat we weer zijn. Haro, huh? Goedenavond. Ja. Johan weer voor de techniek. En Henny is er weer voor de gezelligheid.
3: Hoi, hallo.
0: Hey, kijk. Zo zijn we weer compleet. Nou ja, niet helemaal, maar goed, er zijn mensen die andere dingen te doen hadden. Dus,
2: komt ook voor, hè?
0: Ja, dat komt ook voor. Het is niet alleen maar countryland alles.
2: Nee.
0: Maar goed, we begonnen met Aaron Watson. Freight Train.
1: Vrachttrein.
0: Oh.
1: Ja, dat ken je dat liedje niet? Freight Train, going so fast.
0: Oh ja, nu weet ik het weer.
2: Ja.
1: Ja, zal niet verder gaan.
2: Nee. Ah joh, maar je kan dat toch allemaal niet onthouden, man.
0: Ah, ben je mal.
2: Niet moeilijk over doen. Nou, dit wel.
0: Ik ken het boemeltreintje van Barneveld naar Ede.
2: Ja.
1: Oh jee. Oh, dat reed nog door Voorthuizen, geloof ik, hè?
0: Daar kom je langs Voorthuizen, ja.
1: Dat was
0: goed. Leen mag beginnen, sorry.
2: Oh, mag ik beginnen? Oh,
0: ja. En ik vind dat gelijk een van de mooiste die we denk ik in de uitzending krijgen.
2: Oh, kijk
0: Molly
2: aan.
0: Turtle en Sheryl.
1: Er zitten alleen maar mooie dingen in.
2: Ah, ja.
1: Dat weet je toch. Jij gaat altijd een beetje zo van... En uiteindelijk zeg je gewoon, dat was weer geweldig.
2: Dus. Je kent toch die uitdrukking uit The Animal Farm... All animals are equal, but some are more equal than the others.
0: Ja, dat
2: toen Eric Clapton nu ter zake.
0: Okay.
2: Toen Eric Clapton's Crossroads Festival, Guitar Festivals, daar ligt het accent doorgaans op de rockgitaren. Maar niet in 2023 toen country en bluegrass meer ruimte kregen. En ook in 26 en 27 september... aanstaande als het festival opnieuw zal zijn, deze keer in Austin, Texas. Dus je kunt nog boeken, denk ik.
0: Oh, ja.
2: Staan er country-artiesten op het programma, onder meer Ben Haggard. Zei me niks, maar ik heb het gecontroleerd. Het is een country-artiest. Tommy Emmanuel, Sheryl Hull, Del McCoury Band en Bradley Walker. Daarover komen wij wellicht later nog wel eens te spreken. Voor dit moment doen we het met een opname van het festival van 2023... We horen Sheryl Hull samen met Molly Tuttle in Bill Monroe's Memories of Mother and Dad.

0: was Molly Tuttle.
1: Hey, it's Molly Tuttle and you're listening to Countryland.
0: Nou, dat is toch leuk, of niet?
2: Tuurlijk, tuurlijk.
0: En Sarah Hull, die deed ook nog mee trouwens.
2: Nou,
3: hey guys, this is Sierra Hull and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.
0: Nou, dan ga ik niet vertellen dat als ik nu ga vertellen dat het een nummer was van Bill Monroe, dat je die ook nog... Oh, Memories of Mother and Dad.
2: Nee, dat wordt een beetje een...
0: Je weet het niet. Met die gasten weet je het nooit.
2: Nee, ik zou het niet willen weten. Dat,
0: nee, dat is goed.
2: Gaan we verder.
0: Doe jij jouw ding maar.
2: Nou, vooruit dan. Komen we bij iemand die nog nooit in Countryland is geweest. En ik dacht van, het wordt hoog tijd. Want Bruce Coburn, een Canadees singer-songwriter... Ik zie net dat hij al 80 is geworden.
4: Zo,
0: kijk.
2: Ja, ongelooflijk. Maar een van de beste singer-songwriters van Canada. En hij is nogal politiek gemotiveerd. Dus hij heeft ook er heel wat kritische liedjes op zitten. En ja, die moeten gehoord worden natuurlijk. Ja. Hè? Dus dacht ik van, weet je wat? Ik neem er een en die komt wel een beetje in de buurt van de country. Luister maar.

0: Shipwrecked at the stable door. Oftewel gestrand in het zicht van de haven.
1: Oh,
0: ja, en zo heeft hij veel liedjes geschreven. Heel veel liedjes van hem zijn ook gecoverd door tamelijk bekende artiesten die dat echt zinvol zijn. Ja, ik lees net The Grateful Dead onder andere. Mm. Want hij is natuurlijk al, ik denk toch 50 jaar bezig.
2: Zo.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, dat was niet langer, dus denk ik, als ik zo'n leeftijd hoor.
0: Ja. Ja, hij is van 1945, dus als je dan in 1925 of zo...
1: 2025. ik help wel.
2: Ja, en toch last van de warmte, denk ik.
1: Ik heb er even een slaapje gedaan voor mij, dat scheelt.
0: Heerlijk, Bruce Coburn, die redt het wel.
1: Ja.
0: Ja, daarom.
1: Mooi.
2: We hadden van de week Johan, Valerie, Henny en John een fantastische avond. En daar ga ik even wat over vertellen, want het was fantastisch om te zijn in Rotterdam.
1: En dan
2: in de Doelen. Want daar werd een concert gegeven. En zometeen wordt naar Emlo een nummer gespeeld van Jim Lauderdale. Dat zorgt haar ervoor. Maar goed, wij hebben dus gelukkig Jim Lauderdale en Emlo Harris mogen bewonderen en beluisteren, want dat was fantastisch. Op haar leeftijd en dan nog zo bezig zijn. Als je zo vanuit de verte zag, dan denk je, dat is nog een jonge meid. Hè?
1: Ja.
2: Maar dat was het niet meer. Maar ze heeft er wel wat moois van gemaakt. We hebben een fantastisch concert mogen beleven. En daarom hebben we dus de nummers die we uitgekozen hebben, niet alleen van Emlo Harris, alleen die van Leen. Maar die andere twee die zijn samen met bekende artiesten. En dan begin ik even met Emlo Harris en Mark Knopfler. En die zongen dus het fantastische mooie Red Decker...
1: Staggerwing.
2: Staggerwing. En dan, dat nummer dat is eigenlijk voor iedereen en alles wel belangrijk en bekend. Want wie zingt dat niet met Don Williams, If I Needed You?
1: Ja, prachtig nummer.
2: En dan, alleen zometeen ben jij al met de laatste aan de beurt. En... Daar ga ik niet zoveel over vertellen. Dat mag je straks zelf even doen.
1: Doe zelf eigenlijk.
2: Is prima. Dus Emlo Harris met drie nummers waar zij in voorkomt. Luister maar.

0: Ja, deze week met al het geweld van Emmylou Harris en haar afscheidstournee dacht ik, ik doe ook eens een duit in het zakje, want ik kan Emmylou zeer waarderen. Vooral ook door de vele covers die ze op haar naam heeft staan. Ik las ergens in dat stuk van de Volkskrant iets van 300 covers of zo. Dat zeg maar. Nou, dat vind ik heel wel. Nou, dit was er dus één van. Simon & Garfunkel's The Boxer. En dat vinden we op haar album Roses in the Snow uit 1980.
1: Zo. Dat is al een paar weken geleden.
0: Ja, dat is een paar weken geleden. Ja, ik denk, wat moet wel.
2: Ja, wie niet.
1: Goed, dan konden wij dus genieten van Emmylou Harris. Maar vooraf konden wij genieten van Jim Lauderdale.
2: Ja, die
1: kwam dat toevallig zo?
2: Nee, ik draai hem al vrij geregeld. Ja, ik heb inmiddels wel zo'n 6-7 cd's van hem. Ja, waarom, dat weet ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk wat hij doet. Zo nu en dan zit hij ook met een bluegrass cd. En hij verkeert vaak en in het aanwezigheid van Buddy Miller.
0: Oh ja. Ja, met Buddy Miller.
2: En dat zijn toch evenementen die kijk, daarmee zou hij een geweldige tour door Europa kunnen maken, hè, met die twee. En dan Julie er ook nog bij of zo. Ik roep maar even wat. Hè.
1: Ja.
2: Maar goed, Jim Lauderdale die staat op een cd. This is Americana.
1: Mm.
2: Nou ja, als je nog niet wist wat dat was, dan... Ja, we hebben er al diverse keren van gedraaid, hoor. Maar dat... Er komen de Nitty Gritty Dirt Band, die staat eronder op. En dan hebben we Willie Nelson en Ray Price. Dat was helemaal een fraaie dinges. Maar goed, de volgende is dus van Jim Lauderdale. Trash Can Tomcat. MUZIEK

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden, op verdenking van verwaarlozing van de dieren. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken, waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. En in Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de regering van premier Sanchez. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hi, this is Tom Utes in Nashville, Tennessee. And you are listening to Countryland Radio.

0: in koor.
1: Is Moonshine Will Kill Me, Won't Kill Me. I'll live forever. Je hoorde het fenomenale vrolijke geluid van de Chieftains.
2: Ja.
1: Met Joe Ely.
0: Ah,
1: dat is een fijne combinatie. Ja, ik zat te zoeken naar mijn cd'tjes van de Chieftains. En ik blijk er toch wel 6 te hebben, geloof ik, of zoiets. Maar ze hebben een paar gemaakt met country mensen.
0: Zo.
1: Ja, nou, je hebt die, ja, Alison Krauss, die heeft meegedaan. En weet ik veel.
0: Ja.
1: En dus ik had al een liedje uitgekozen van de Chieftains met John Prine.
2: Okay.
1: En dan zie ik het lijstje van Lene. Ja. Verrek. Hij heeft John Prine dit pakken genomen. En dan denk je, nou ja, dan maar Joe Ely.
0: Ja.
1: Maar
2: je hebt toch een telefoonnummer?
1: Nee, maar John Prine, als die maar gedraaid wordt, dan vind ik dat mooi zat.
2: Ah, ja.
1: Ja, dus daar, nee, en ja. Ik ga jou daar niet onderuit schoffelen.
2: Nou, ik heb altijd een reserve.
1: Oh, ja. Ja, maar nee hoor, zo gaat hij.
2: Maar
1: zo
2: heel vriendelijk van je.
1: Ja, zo ben ik soms.
2: Ja,
1: ja, maar goed, een bijzonder fraaie cd. Further Down the Old Plank Road. Ja, dat is ook weer zo'n liedje dat op een andere cd voeren ze dat uit. En daar word je zo ongelooflijk vrolijk van. En muzikaal, heerlijk.
2: Mooi. Ik ga het hebben over Crazy Horse.
1: Nou, doe
2: die was de leider van een van de leiders van de Amerikaanse natives. En ergens in Amerika zijn ze hem aan het uitbeelden. Op een gigantisch groot rotsblok. Daar zijn ze al tientallen jaren mee bezig. Zoals Mount Rushmore.
1: Mm-hmm.
2: Maar hier Crazy Horse alleen. Dat is een prachtig beeld trouwens. Maar het was ook de naam van de begeleidingsband natuurlijk. Van Neil Young.
1: Ja.
2: Zij maakte later ook soloalbums zonder eigen naam. Hun eerste zonder Neil Young in 1971. Hoewel, Neil Young is nooit ver weg. Ook met op en af, hoe zeg je dat, op en af lid. Niels Lofgren in de gelederen en met steun van Ry Cooder. Bij sommige nummers, dan heb ik het dus over dat eerste album. En in dit nummer van Gib Gilbo, die ook mee mag doen. Hier is Crazy Horse met Dance, Dance, Dance uit 1971. Geschreven door, ja hoor, Neil Young.

0: Dance, Dance, Dance. Van, niet van de Beach Boys, want dat bestaat ook. Maar dat is een heel ander nummer. Dit was van het album Crazy Horse van Crazy Horse uit 1971.
1: Nou, mooi was die.
0: Ja, leuk. Ja, ik ben blij dat die maar 2 minuten duurde, want ik vond het wel erg vermoeiend.
1: Oh ja?
2: Ja, ja, nou ja. Ja.
1: Het, je, nee. Ik doe er nooit aan mee aan dansen. Want nee? Nee, ze gaan altijd op meteen staan.
2: Ah, dan moet je afstand houden, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Nou ja, een kennis van me die zei van, nou, muzikanten dansen nooit.
0: Nee.
2: Hij was muzikant. Maar goed, dat geheel terzijde.
1: Zullen Jim en Jazz wel gedanst hebben?
2: Vast en zeker. Ja, de country-achtige mensen die bewogen zich nog wel eens. Maar ik geloof niet dat ze op het podium heen en weer chasen, zoals rockartiesten deden. Maar misschien, soms hadden ze ook wel, denk ik, een vrolijk nummer. Want je had ook in de country had je een paar van die idioten die dan gekke dingen gingen doen. Hè?
1: Och.
2: En ik weet zo gauw de naam niet meer van. Maar er was een duo dat echt country muziek maakte. Maar ook een soort komische act had.
1: Och,
2: ja, ja, als ik de naam roep, dan denk je van, oh, zijn dat die? Maar ik weet het niet meer.
0: Nee, dat kan. We hebben wel eens gedraaid hier volgens mij.
2: Oh, dat lijkt me heel waarschijnlijk, ja. Maar goed, dat geeft niet. Maar Jim en Jesse gewoon zichzelf.

0: Evenals de Louvin Brothers en andere brothers herhaaldelijk in dit programma voor.
1: Fijn, daar ben ik blij mee.
2: Ja. Nou, daar heb ik nu iemand die heeft zijn broer niet meegenomen, maar wel een leuke Amerikaanse zanger, denk ik. Dit is waar Harro het net eventjes over had. Ik kwam een tijdje terug namelijk de naam tegen van Nathaniel Rateliff. Een Amerikaanse zanger in het grensgebied van folk, Americana en rhythm and blues. Volgens mij is hij niet zo bekend. Wij hebben hem hier, voor zover ik kan nagaan, nog nooit gedraaid. In België, daar is hij wel bekender. Te oordelen naar de verkoop van albums. Rateliff heeft 3 soloalbums en 2 solo-EP's op zijn naam. En nog een album met zijn backingband The Wheel. Maar sinds 2015 treedt hij op onder de naam Nathaniel Rateliff en The Night Sweats, waarmee hij 4 albums en een live album heeft gemaakt, benevens 2 EP's. Solo bracht hij ook nog 6 singles uit en met zijn huidige band maar liefst 23. Oh, dus dan denk je, waarom is zo'n man dan niet bekend hier?
0: Omdat wij
2: hem nog niet eerder draaiden.
0: Nee.
2: En dat gaan we nu eventjes herstellen. Onder de titel The Marigold Singles vinden we een nummer dat Rateliff in 2019 samen met John Prine zingt voor een liefdadig doel. Dit heet Sam Stone.

0: Nathaniel Ratliff en John Prine.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Ah, met Sam Stone, een nummer natuurlijk van John Prine.
2: Jawel.
0: Ja, het moet denk ik in John Prine's laatste dagen een beetje gemaakt zijn. Want die is niet oud geworden, hè? Althans, laten we zeggen, die is al een paar jaar dood.
2: Die is al een paar jaar dood.
0: Ja, ja,
2: ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dan gaan we naar Marietje.
1: Oh ja, nou... Ik dacht, nou ja, ik zat weer zo even het rijtje na te gaan. En denk van, oh, heb ik die ook al? En die ook nog? Nee, oh, die is vrij recent eigenlijk voor mijn doen dan. Hè, dat, ja.
2: Maar goed, het, eens even kijken of ik dat kan
0: nou ja, hoe noem je dat? Mijn bril.
2: The Things That We Are Made Of. Heet de CD. Die is uit, boven 2000 uitgekomen. Ik kan ze gewoon niet lezen hoor. Dat maakt niet uit. Maar... daar hebben we nog nooit zo heel veel van gedraaid. Dus ik denk van ja, dat moet natuurlijk toch kunnen. Hè?
0: Ja.
2: En er staat zoals gewoonlijk weer genoeg op waarvan je denkt van... oh Marietje, ga door.

0: Ja, het harmonieuze, fluwelen geluid van Mary Chapin Carpenter. Van die in de CD 2016, dat kun je nagaan. Die heb ik gewoon in een platenzaak nog gekocht.
1: Ah joh.
0: Ja, goed hè?
1: Zo.
0: Want, ja, want
2: dat ze, komt
0: ze,
2: nog.
0: Ze maakt nog steeds platen.
1: Ja?
0: CD's, sorry. Ja, dat, ja, nou, dat vind ik, ja, platen of CD's, dat vind, het is muziek hè.
1: Ja, maar er komen er steeds meer die wel weer die LP's beginnen.
0: Ja, maar dat gaat wel weer over.
1: Ja. Want, maar goed, voordat we helemaal te veel gaan vertellen, gaan we eerst naar het nieuws.
0: Oh.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
4: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
5: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
5: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. De aannemer van ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden, maar deze is nog niet bekendgemaakt. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat er afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Radio.
5: A1 Radio. Goedenavond.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend.

0: kreeg hij een zangles hier.
1: Nou, we zitten nou allemaal op een Rocky Top, hoor. De top van ons muzikale niveau.
0: Ja.
1: Nou ja, ik zal daar verder geen verhaal over vertellen.
2: Als de luisteraars konden horen wat er hier te horen valt als de microfoons dicht staan, dan renden ze gillend weg.
1: Nee. Dan werden vrolijk gingen ze meedoen.
0: Ja,
1: denk ik zo. Nou, als zij dat kunnen, dan kunnen wij ook.
0: Ja.
1: Nou ja, dus gewoon in grote bende.
0: Maar goed, welkom in 2 uur, zou ik zeggen.
2: Ja, jij ook.
0: Ja, leuk.
1: Ja, kom,
0: zijn.
1: Kom, nou, wat er toch zijn. Er staat weer wat leuks te wachten.
2: Wat nu?
0: Ja.
2: Ja, ik vind dit mooi. Ik heb al eens eerder iets van drietal gedraaid. Bleek in mijn lijstje. Maar een klassieker is dit. Geschreven in 1913. Hoezo 1927 is lang geleden? 1913, dat is lang geleden. Ja, door ene Dick Burnett. En voor het eerst opgenomen in 1928. Ah, oké.
1: Kijk.
2: Maar eerder kon het niet. Oh. Als farewell song door Emory Arthur. Toch kennen we het nummer sinds 1951. Beter als Man of Constant Sorrow. Toen de Stanley Brothers het samen met de Clinch Mountain Boys opnamen.
1: Kijk.
2: Ja, nee, je moet wel je huiswerk doen.
1: Now we're talking.
2: Daarna volgde een stroom van covers van het nummer door onder meer Judy Collins, Bob Dylan, Peter Paul and Mary, Bobby Bear, Waylon Jennings, just to name a few. En vele anderen dus. Ik kwam een mooie versie tegen van Jerry Garcia samen met David Grisman en Tony Rice uit april 2000 van het album The Pizza Tapes uit 2000 dus.

0: Jerry Garcia van The Grateful Dead. Wat heeft hij nog prachtige muziek later gemaakt. Met David Grisman en Tony Rice. Ook geen misselijke jongens.
1: Nee, zeker niet.
2: Dat zag je vaker van die hobbyclubjes. Hè?
0: Ja.
2: Die gewoon met elkaar gingen spelen. Ja. En ze weten allemaal hoe ze hun instrument moeten hanteren. En, en de klassiekers kennen ze. En dan verzinnen ze zelf ook nog. Geweldig.
0: Ja, echt, echt mooi.
2: Ja.
1: Maar dan gaan we naar de volgende, Harold.
2: Ja, ook zo'n fijne man.
1: Bijzondere man.
2: Een geweldige man. Als je mensen vragen van die Johnny Cash. Wat zingt hij eigenlijk? Nou, dan zeg je Johnny Cash.
0: A boy named Sue. De man in the street, hè?
2: Ja, oké. Okay, maar dan... Want je moet die mensen toch een beetje bij proberen te brengen. Ja. Dat Johnny Cash is een instituut. Een fenomeen. Een man die een ongelofelijke stem heeft.
1: Ja.
2: Die heel veel liedjes zelf ook heeft geschreven. En die ook in staat was om liedjes van anderen te zingen. Waarvan je denkt van ja, die geeft die nog een extra lading mee. En dus kwam ik weer eens terecht bij die American Recordings. En daar is de Rick Rubin. Dat was die producer die bij voorkeur loeiharde bandjes. Maar die dacht van kom, ik doe eens wat anders. En die heeft toen met Johnny Cash 5 cd's opgenomen. En ja, er moeten nog andere dingen ergens nog liggen, denk ik. Maar ja, en daar staan niet nummers op die waarvan je denkt van huh? Want dan denk je van hij zingt hier Hurt. Indrukwekkend. Ja. 9 Inch Nails. Dat was de groep die dat geschreven heeft, door Trent Reznor. En die denk je van dat verzint Rick Rubin.
0: Als je dat origineel hoort, dan denk je...
2: Ja, dat is iets anders, denk ik. Ja. Nou. En gelijk daarna krijg je dan ook een Bridge Over Troubled Water. Maar ik heb een nummer uitgekozen dat toch ook wel herinneringen oproept bij de... Niet eens de ontwikkelde country liefhebber, maar ook iemand die wel eens een keer wat van Hank Williams heeft gehoord. Dus I'm so lonesome, I could cry.

0: Ja, hij werd hier begeleid door de zang die daarbij zat. Dat heb ik ergens gelezen en ik dacht van, oh, dat ook dat nog, zeg. Jee. Historisch. Maar dat kan ik nou natuurlijk weer niet zo gauw vinden.
1: Volgende keer.
0: Stem hoorde je wel, maar dit, ja, weer nummer zoveel in de historische opname.
2: Ja,
0: van Johnny Cash.
1: Oké. Ik kom uit bij Alexandra Eileen McLean Denny.
0: Ah.
1: Die kennen we beter als Sandy Denny. Althans, als je een beetje wat van popmuziek nog weet. Die werd niet ouder dan 31 toen ze na een val van een trap overleed aan de gevolgen van hoofdletsel en, naar ik meen, oorzaak drank. Wij kennen haar beter dus als Sandy Denny, zangeres van Fotheringay en de Fairport Convention natuurlijk daarvoor. Sinds 1969 concentreerde zij zich volledig op haar solocarrière, waaronder het in 1972 uitgekomen album Sandy. Daarop heb ik een mooie Dylan-cover gevonden, want daar komen we elke keer wel een keer op uit. Tomorrow is a Long Time. Een van de ruim 100 versies van dit nummer dat Dylan al in 1962 schreef.

0: Dat was Sandy Denny.
1: Ja.
0: Begeleid door onder meer Richard Thompson. Ja. Op elektrische gitaar. En akoestische gitaar. En Trevor Lucas op akoestische gitaar. En Linda Thompson als achtergrondzangeres. Ah, ja. En op steelgitaar Sneaky Pete Kleiner.
1: Nou, daar deed hij toch wel weer zijn uiterste best.
0: Ja, nou, ik vond
1: en
0: het
1: toen
0: mooi.
1: Kende niemand hem hier.
0: Nee. Nog,
1: hè?
0: Nee. In 73, nou, misschien toch van de Flying Burrito Brothers?
1: Is het toen al?
0: Huh? Oh, ja. Goed, oké, okay, maar
1: niet uit.
0: Je hebt gelijk. Het is geproduceerd door Trevor Lucas.
1: Ja.
0: Ja, dat kreeg je er nog gratis bij.
1: Ach, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Sandy Denny. Ja, daar hoor je dus natuurlijk helemaal nooit, never, niks meer van.
0: Nee, nee, maar Sergis is inmiddels overleden natuurlijk.
1: Ja, oké, okay, ja. Maar er zijn meer. Jimi Hendrix is ook overleden. Ja. En Michael Jackson is overleden. Ja. En die daar draait weer een film die ongelooflijk wordt bezocht. En zo geloof ik zo.
0: Maar nou, er is best veel materiaal nog uitgebracht hoor. In elk decennium zijn er verschillende releases nog geweest.
1: Ja.
0: Dus, maar als je wil...
1: Ja, dan ben je nooit uitgekocht.
0: Nee. Nee.
1: Maar, dus. Ja. Maar de volgende, hè, dat is... Oh, my darling.
0: Huckleberry Hound.
1: Ja, dat zijn vier meiden. En ja, die zingen en dan denk je van... Ja, dit doet mij gewoon denken aan... de Wailing Jennies. Ja. En het is anders, hoor. Want dit is redelijk bluegrass... georiënteerd, maar ook andere dingen hoort toch wel. En ja, die plaat is in de Lonesome... wat lettertjes die... Nou ja, goed. Maakt niet uit. Het is vier dames en die gaan zingen. Song after song.

0: Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat. De oorzaak van de seinstoring is inmiddels ook gevonden, zo meldt ProRail. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hello, I'm mandolin player Mike Marshall and you're listening to Country.

0: Het opmerkelijke verhaal van Leonard door Merle Haggard.
1: Ja, ja, mooi.
0: Prachtig, ja.
1: Dan gaan we het hebben over de Amerikaanse band Turnpike Troubadours.
0: Oei.
1: Die werd in 2005 opgericht en hun muziekstijl is globaal genomen. En ik citeer, want ik heb dat niet zelf verzonnen. Een mengeling van country, Americana en country rock met elementen van folk, honky tonk en bluegrass. Ja, ik vind het altijd geweldig hoe iemand dat kan verzinnen.
0: Nou, jij eerste, wel hoor.
1: Wat?
0: Jij wel.
1: Nou, ik kan het wel verzinnen, maar er slaat nergens op. Oh. Hun eerste album verscheen in 2007, maar hun doorbraak kwam 5 jaar later met Goodbye Normal Street. Gevolgd door de evenzeer succesvolle albums The Turnpike Troubadours en A Long Way From Your Heart. Daarna volgde een periode waarin de band topde met slechte optredens, waarvan de oorzaak onder meer in drankgebruik lag. Ach ja, het zal niet waar wezen. In 2023 kwam de band sterk terug met A Cat in the Rain. Mooi titel. Waarop 3 singles stonden, waaronder dit. Me.

0: Een combinatie van Americana, folk en bluegrass.
1: Honky tonk.
0: Nou, het was wel een mooi nummer.
1: Ja.
0: Mean Old Sun heette dat. En was van de Turnpike Troubadours. Draaien we nog wel eens een keer wat van.
2: Leuk.
0: Maar nu eerst het echtpaar Buddy en Julie Miller. Wereldberoemd als country Americana sterren en als liedjeschrijvers. Laten we nog eens luisteren naar hun kunsten met een opname van het studioalbum In the Throes uit 2023. Hier is Don't Make Her Cry.

0: Don't Make Her Cry.
1: Nee, dat moet je nooit
0: Buddy Miller
1: doen, hè?
0: En Julie Miller. Dat noteren wij als een goede, wijze raad. Oké? Okay?
1: Dat houden we in ere.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Doe ik er mee. Ja. Nou, dan gaan we naar de Indigo Girls. Ken je die?
0: Nou, ik kan me herinneren dat je ze wel eens een keer eerder gedraaid hebt, volgens mij. Maar
1: niet hier.
0: Meer weet ik niet. Oh, niet hier?
1: Nee,
0: oh.
1: Niet hier, volgens mij. Oh. Nooit. Nee.
0: Nou, ik heb de naam wel eens gehoord, maar nee.
1: Nou, het is een twee meiden. Amy Ray en Emily Saliers. En die zijn zo halverwege de jaren 80 begonnen met plaatjesopname. En ik zit nou net te kijken en dan denk je van zo. Ze hebben een flinke serie cd's gemaakt in 2008. 2006 is geloof ik de laatste dan. Ik weet niet of ze nu nog wat doen. Maar ze waren ook heel actief in allerlei organisaties die wel wat steun konden gebruiken. En daar zongen ze dan ook nog wel eens een keer over.
0: Okay.
1: Ja, en nou, toen dacht ik van, je hoort daar dus ook weer nooit wild van. Hè? Ik heb toch een stuk of 5, 6 cd's. Die kocht ik dan ook naderhand nog. Want je kon gewoon een cd aanschaffen, want het was altijd leuke en goede muziek.
0: Mm.
1: En nou, dat gaan we nou horen. Luister maar.
0: Mooi.

0: toeren nog steeds.
1: Oh, ik trouwens.
0: Meen je dat? Het hele jaar tot oktober staan ze dus ja, met 30, 45 concerten geregistreerd. Ja? Oh, in de States, dat wel.
2: Ja, oh, okay. Ik wou zeggen, want anders kun je de achterdeur wel even voor openzetten.
0: Ja, dan sleuren we ze wel naar binnen, ja.
2: Ja. Ja.
1: Mooi. Ik moest deze week denken aan de oma van mijn vrouw. Die, als zij ergens op vakantie was, de gewoonte had een aanzichtkaart te sturen met de tekst: lieve familie, aangezien het met ons goed gaat, hopen wij van jullie hetzelfde. De aanleiding was een kort telefoongesprek dat ik onlangs met Tiemen had, die ongelooflijk blij is met de gang van zaken met Countryland op dit moment.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Klopt, hè? Ja.
2: Ja.
1: Nou, dat wilde ik onze luisteraars toch niet onthouden. En daarom deze muzikale aanzichtkaart van Travis Tritt, die ons vrij vertaald toezingt dat het een geweldige dag is om te beleven.

0: Thank you.
1: Thank you all.
2: The Blue Ridge Cabin Home.
1: Blue Ridge Cabin Home?
2: Ja.
1: De Blue Ridge. De Blue Ridge Mountains.
3: Daar hebben ze een hut staan.
1: En de Clinch Mountain Boys.
3: Ja, dat is hun thuis.
2: Dat is hun thuis, ja.
3: Ja, leuk.
1: Ja. Al die boys die lopen daar nog steeds te banjoen. Ja. Mandolineren.
3: En dan mandolineren, precies.
1: En dan draaien wij nog steeds muziek van. Ja. Tot in lengte vandaag. En dat blijven we doen. Tot het einde.
3: Ja, ik wil wel erbij neervallen zelfs.
1: Nou, nee, want we worden vrolijk van die muziek. Hè? Dus we vallen daar nooit meer
3: neer. Oh nee, dat is waar. Nee,
1: dat gaan we niet doen.
3: Dat is waar, dat zag ik even over het hoofd.
1: Ja, dat geeft niet alleen dat...
3: Jij bent nog jong. Ja,
2: goed, dan voel ik mij helemaal een klein kind.
1: Maar hoe lang nog?
2: Hey, maar zaterdag 6 juni, dan hebben we weer wat bijzonders bekend land.
3: Alweer?
2: James Maddox.
3: Oké. Okay.
2: En hij komt naar de studio voor een intiem live optreden.
1: Intiem?
2: Wij zijn erbij, geloof
1: ik, hè?
3: Nou, dan trek ik een zonderse pak aan.
1: Voor een intiem.
3: Ja.
1: Ja, ik weet niet.
2: Hij heeft met heel veel mensen wat gedaan. Bijvoorbeeld de Waterboys.
3: Hey.
2: Steve Seeger. Lef van Helm. Zijn allemaal toch artiesten. Ook Bruce Springsteen.
3: Kijk.
2: Dat zijn allemaal artiesten waar hij wat mee...
3: You're talking.
2: Ja, dus...
3: En The Counting Crows.
2: Ja.
1: Counting Crows.
3: Kijk.
2: Ook nog.
3: Leuk.
2: Waren toen in Nederland, in Avers Live, in Amsterdam.
1: Ja, ik moet nog steeds eens een keer proberen om te zeggen of dat nou niet... Want ik heb nog even de Jayhawks geprobeerd of dat ook niet hier gedraaid kon worden. Maar nee, dat toch niet. Maar The Counting Crows, dat is natuurlijk toch een fijn
3: lastig
1: bandje.
3: Erg lastig, hoor.
1: Ja.
3: Ik heb het vorig jaar een keer. Ja, heel lastig.
1: Maar we blijven het zoeken.
3: Maar misschien dat hij nog een leuke suggestie heeft. Onze vriend James Maddox.
1: Ja, maar dan roept hij Bruce Springsteen. Want daar heb ik mee gespeeld. En dat,
2: Maar je zult met zulke artiesten mogen optreden zoals hij.
3: Ja. Hij deelde het podium. Ja, dat is mijn grote. Ja. Jullie hebben van de week het podium gedeeld met Jim Lauderdale.
2: Ja.
3: Het was natuurlijk wel na het concert, maar dat maakt niet uit.
1: Nee, maar je staat wel mooi op de foto.
3: Dat zegt hij er ook niet bij, hè? Was dat tijdens het optreden of daarna?
1: Nou, Jim had geen gitaar in zijn handen. Dus maar hij vond het wel leuk.
2: Ja.
1: Goed. Nou,
3: ja?
1: Dus zo maak je toch wat mee in dit geweldige...
3: Dus dat is over 2 weken als wij er weer zijn.
2: Ja.
1: In dit countryland, hè?
2: Ja. Nou...
1: Ja, James Maddox, dan ga ik ook een gitaar meenemen. Jij ook, hè? Ja, oké, mooi.
2: Ja.
1: Dan, want anders heeft hij ook met ons gespeeld.
3: Juist.
2: Ja, leuk allemaal. We mogen altijd weer genieten. En dat bijna weer 30 jaar al. In februari.
1: Die hier laten horen. Is er ook wat.
2: Ja. Maar goed. We hebben weer genoten.
3: Moeten we zeker
1: een punt achter zetten.
2: Ja, we gaan er weer een punt achter zetten.
1: Dat is altijd wel weer een trieste zaak.
2: Maar goed, laat ik dan heel voorzichtig toch beginnen met afscheid nemen.
1: Heel voorzichtig, hoor. Want... het is altijd zo'n klap, hè?
2: Ja, dat je denkt, kan soms hard aankomen, ja.
1: Maar ja, dan kom je thuis en kun je nog weer een plaatje opzetten of zo.
2: Ja.
1: Dus dat is allemaal
3: toch anders.
2: Arno, jij bedankt.
1: Blijf muziek.
2: Ja,
3: dat is waar.
2: Jon, bedankt voor de techniek. Henny, bedankt voor alles wat hij voor ons gedaan heeft vandaag. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Ik zeg graag tot volgende week.
1: Bye bye.
4: That's the wrong chord, guys. Thank you.
5: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
6: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
6: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. Volgens de krant The Financial Times gaat het nog niet over een definitief akkoord, maar over een staakt het vuren en afspraken over verdere onderhandelingen. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat er afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer. Het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
6: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Radio.
6: Goedenavond.
5: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio. A1 Radio.
0: Sequência exclusiva. O melhor DJ do Brasil. Esse é o Top DJ. O som é animal.
8: DJ Tony. Let's go!

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat. De oorzaak van de seinstoring is inmiddels ook gevonden, zo meldt ProRail. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.
2: Hey, what are you looking at?
3: I'm watching the moon.
2: Are you aware of it?

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. De stem van jouw regio. DJ Tony.

Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. DJ Tony.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er vandaag door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio.

Luister, een hele goede avond. Ik mag u weer van harte welkom heten bij Studio G. Een muziekprogramma met veel muziek en wat mij gaat zo min mogelijk woorden. We begonnen met muziek van Fleetwood Mac, het overbekende Rhiannon uit 1975. Dan gaan we eventjes terugblikken naar vorige week. De voorlaatste plaat was Blinded by the Light, de overbekende uitvoering van Manfred Mann Earth Band. Het origineel is overigens van Bruce Springsteen en hier is zijn origineel. Dit is te vinden op het album Greetings from Asbury Park uit 1973, dus 3 jaar eerder dan de cover, de beroemde cover van Manfred Mann Earth Band.

In het tweede uur hebben we uiteraard een nieuwe cover. En dit keer blijven we tamelijk dicht bij huis. Dan de derde plaat. Dan hebben we altijd wat lightwerk, wat unplugged werk. En Melanie, ja, we kennen haar natuurlijk van haar kleine bezetting qua muzikale begeleiding. Het is al heel gauw unplugged. In 1997 kwam er een verzamelaar uit met de titel Unplugged. Maar ja, in hoeverre het echt unplugged is, ik weet het niet. Maar we zijn wel allemaal uitgevoerd met een minimale bezetting. Ik heb vier platen uitgezocht. Zo dadelijk het nummer Long Long Time. Maar we gaan beginnen met het overbekende Lay Down.

0: doing? I'm a beautiful people too.
1: Goedenavond.

Dat zouden we dan de muziek van Melanie horen. De Peaceful Come, According to Plan. En daarvoor het overbekende Beautiful People. Voordat we naar het album van de week gaan, hebben we nog twee dames voor u klaarstaan. In omgekeerde volgorde heen dat is Josephine Baker. Maar we gaan beginnen met Frida Bokkega.

In gedachten gingen we terug naar 1927. We horen Josephine Baker in mono, krakend en wel, met het nummer Lonesome Lovesick Blues. En met deze plaat gaan we weer terug naar de jaren 70, 1971 om precies te zijn. Toen kwam het eerste album van de Electric Light Orchestra uit, ELO One, ook wel No Answer genoemd. Ik kwam de LP tegen toen ik de zolder opruimde en ik dacht van, ik ga het gelijk alle van de week maken. We hebben elke uur twee tracks, zo dadelijk de 10538 Overture, maar we gaan beginnen, heel toepasselijk, Mr. Radio.

De Electric Light Orchestra uit de begintijd. En toen nog heel duidelijk te horen dat ze de echte nadruk legden op het gebruik van de klassieke instrumenten. Viool, cello, trompet kwam ook nog voorbij. En wat minder de populaire instrumenten als de elektrische gitaar en de drums. Over 8 weken ongeveer, dan komt er overigens het tweede album van ILO als album van de week voorbij. Maar dat is pas voor jullie. Wij gaan dit eerste uurtje Campus dan afsluiten. En dan gaan we plaatsmaken voor het nieuws. Na het nieuws dan gaan we uur 2 openen met muziekfilm Muse. De afsluiting van het eerste uurtje is van Coldplay. In 2005 kwam het album X en Y uit. En van het album top 5 van dit uur, Till Kingdom Comes. Hier is Coldplay en wat mij gaat graag tot zo dadelijk.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur

Terug in Studio Ray. Het tweede uur trapte vanaf met news van haar van het album Absolution uit 2003. The Butterflies and Hurricanes. Gebaseerd op het feit dat een vleugelslag van de vlinder aan de ene kant van de wereld een orkaan kan vormen aan de andere kant. Maar hoeverre dat waarheid is, dat zullen we in de midden laten. Er zijn natuurlijk miljoenen vlinders. Maar goed, de opening die mag gewezen. En we gaan verder met Kate Bush. In 1982 bracht zij het album The Dreaming uit. En van het album gekozen voor The Night of the Swallow.

Nou, Kate Bush had we nog twee dames in de hoofdrol. Om te beginnen, Sharon de Adel van Wiz Temptation. Met het nummer Stairway to the Skies. Een track van het album The Unforgiven uit 2011. En zojuist Meccano met de zang van Anna Turaga. En verdraaide het nummer Eros de Antaratida. En het komt van het album Descansano Dominical uit 1988. En ik hoop dat mijn Spaans enigszins overtuigend overkomt. Dan het album van deze week. Zoals gezegd, het allereerste album van de Electric Light Orchestra. Ik heb nog twee tracks. Zo dadelijk de Battle of Marston Moor, die op 2 juli 1644 werd uitgevochten. Maar we gaan aftrappen met Nelly Takes Her Bow.

moraal van het verhaal. Iedereen, elke oorlog kent alleen maar verliezers. Goed, dat is dus ILO voor dit moment. Over een week of acht dus het tweede album van de ILO. En dan klinkt het al heel anders, want dan zijn de nodige mensen al gewisseld van band. En ja, dan klinkt het geluid toch weer iets anders, iets moderner. Dan volgende week. Dan hebben we een artiest van eigen bodem. Namelijk Rob de Nijs. In 1986 kwam het album Vrije Val uit. Dat album is volgende week centraal. En als voorproefje hier het nummer De Ontmoeting.

Katie Tunstall met Heel Over, een track van het album. Hoe heet dat ook weer? I2 Telescope uit 2006. Daarvoor instrumentaal Dallin Parsons Project met iRobot van het gelijknamige album uit 1977. En het allemaal als een opvolging van Rob de Nijs' ontmoeting. En het is natuurlijk een cover van Could It Be Magic. Bekend geworden natuurlijk in de versie van Donna Summer, maar oorspronkelijk van Barry Manilow. En daaruit blijkt dat heel veel Nederlandse teksten komen uit het Engels. Maar dat kan ook andersom. En dat bleek in 2010, toen Solomon Burke nummers van De Dijk coverde. Mijn van straat geredde roos heet dan in één keer My Rose Saved from the Street. Hier is de cover in de uitvoering van Solomon Burke.

week dus als tweede plaat het origineel van de dijk. Wij zijn toegekomen aan het einde van dit programma. En vandaar ook wel het nieuws natuurlijk de nachtprogrammering. Dus jullie geven de volgende week weer. We gaan openen met muziek van de Electric Light Orchestra. Jawel. Maar we gaan nu afsluiten met Brian May. De zanger en vooral gitarist van Queen. Van zijn solo carrière in Other World uit 1998. En het nummer Why Don't We Try Again. Dat gaan wij dus volgende week doen. Dag.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale mediaplatform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale mediaplatform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen.